0: kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Children.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad De Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

niet eens gezien. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. In Ermelo hebben honderden huishoudens donderdag meer dan 6 uur zonder stroom gezeten. Dat gebeurde nadat bij graafwerkzaamheden een elektriciteitskabel werd geraakt. De stroomuitval begon rond 12:15 middags en trof onder meer de Anna van Burenlaan, de Eendeparkweg, de Leuvenumseweg en de Prins Hendriklaan. Rond 19:45 s'avonds meldde netbeheerder Liander de storing als opgelost. De gemeente Ermelo en Liander werken momenteel op verschillende locaties aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet, waarvoor nieuwe kabels worden aangelegd. Of de beschadigde kabel onderdeel was van dit project is niet bevestigd. Burgemeesters in Ermelo en Putten hebben ontbeten met leerlingen van basisscholen. In Ermelo ontbeten 19 leerlingen van basisschool De Arendshorst met burgemeester Hans van Dalen en de wethouders Erik van der Weijden en Arp John Tichelaar. In Putten namen leerlingen van groep 8 van basisschool met de Bijbel Huinen deel aan het burgemeestersontbijt. Dat gebeurde in het gemeentehuis van Putten. Het burgemeestersontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt. Met die activiteit wordt aandacht gevraagd voor het belang van een gezond ontbijt en de invloed daarvan op de gezondheid en leerprestaties van kinderen. En tot slot, ontwikkelcombinatie Koopmans Latij gaat het 5e deelgebied van het Harderwijkse waterfront ontwikkelen. In Weidsewieken, tussen de binnenstad en het water, zijn 136 woningen gepland. Het programma omvat onder meer studio's, levensloopbestendige woningen en zorgappartementen. De gemeente Harderwijk heeft de ontwikkelcombinatie geselecteerd om het plan verder uit te werken en te realiseren. Naast woningen komt er ruimte voor commerciële voorzieningen en een maatschappelijk woonprogramma waarin wonen en zorg wordt gecombineerd. Weidsewieken verwijst enerzijds naar de open ruimte en het water bij het Wolderwijd en anderzijds naar Molen de Hoop. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Perzische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Stroeg en Hoevelaken nu 11 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Het is ook al vroeg druk op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. Nu ongeveer 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: kansen, nieuwe prijzen. En nieuwe verhalen.
1: Nieuwe konijnen.
0: Nieuwe konijnen, nieuwe bewijzen. Van alles nieuw en zo. En toch zo vertrouwd, want alles lijkt op elkaar. Wat een ellende weer dit weekend, hè?
1: Specificeer jezelf, Bas.
0: Wereldwijd.
1: Noord-Korea, Zuid-Korea.
0: Alles overal.
1: Dieselprijzen.
0: Niet, dieselprijzen. Man, dieseldeals met name.
1: We hebben weer een zware taak vanochtend, uur lang. Maar ik heb zo wat vrolijke snoesplaatjes in ieder geval, hè?
0: We gaan sowieso een vrolijke ochtend van maken.
1: Proberen.

daarmee is de kop eraf. En zijn we begonnen met Wereld Wordt Wakker op Veluwe. We hebben tot 12 uur live en interactief met André en ik. En we beginnen natuurlijk zoals altijd met 3 snoesnummers. En dit is de eerste.

0: I want you. En dan hebben we het over Bob Dylan met de ochtendgymnastiek. En daarmee zijn we officieel begonnen aan de week. Het is 8:10. Om 7:30 gaan we kijken naar het weerbericht voor de komende 5 dagen. En hoe was je week, André?
1: Nou, was weer gewoon dramatisch. Nee hoor, dramatisch goed, dramatisch slecht. Ik moet even kiezen. Maar ik heb in ieder geval een paar hippies ontmoet in Zeewolde. Daar willen we wel even over hebben.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat hoeft niet meteen hoor. Het is nog
0: nee,
1: een ik wil het
0: straks over hebben.
1: Maar onthoud dat maar even. Jij onthoudt
0: hippies.
1: Alles.
0: Dus. Ja, ik onthoud alles jongen. Ik vergeet niks. En mijn vraag zal zoeken.
1: Zweedse, ja precies. Zweedse hippies. Dat geef ik pas vrij.
0: Oké, Zweedse hippies.

0: Blues Brothers met Peter Gunn. En dat was hem.
1: De Bluesy Brothers. Ja, ja, mooi hoor.
0: Het is inmiddels tijd voor het weerbericht. En dat gaan we er maar eens even bij pakken. Had ik allemaal nog niet eens klaarstaan, maar nagaan. Vanochtend lokaal eerst nog mist of nevel. Ik heb geen mist gezien. Jij wel?
2: Ik wel hoor. Ik ben weer door een mistflatje gegaan. Ja.
0: Oké. Okay. In de middag mix van zon en wolkenvelden, later vanuit het westen meer bewolking. Het wordt 16 graden op de Veluwe. En de wind is zuid tot zuidwest en zwak tot matig 2 tot 4 boven. Vervolgens de komende 5 dagen. Morgen 18 graden, 's nachts 12. Woensdag 17, 's nachts 9. Donderdag 20, 's nachts 9. Vrijdag 16, 's nachts 10. Zaterdag 15, 's nachts 8. De kans op neerslag. Dinsdag 50%. Woensdag 5%. Donderdag 5%. Vrijdag 80%. En zaterdag 20%. En de kans op zon in procenten. Dinsdag 10. Woensdag 65. Donderdag 65. Vrijdag 45. En zaterdag 65% kans op zon. Nou, dat is de week. Word je er blij van, André?
2: Nou, best aardig, hè?
0: Ja, toch?
2: Ik slaap ook wat beter. Jij ook inmiddels?
0: Oh man, ik heb dit weekend zelfs 10 uur aan één stuk geslapen, ja, man.
2: Ik ook. Ik moest een beetje inhalen van dat klussen van dat schilderen van de afgelopen weken. Maar wat dat er een beetje ingehakt. En zoveel energie heb jij ook niet, of wel? Jij moest ook een beetje bijtanken, of niet?
0: Van de zware zomer. Ik heb de laatste 9 maanden heb ik hele slechte nachtrusten gehad. Van soms maar 3 uur. En dat is weer een beetje normaal aan het worden. Ja. Dus,
2: en dat komt door dat weer, door die beetje door het donker.
0: Nou, nee. Dat heeft misschien het bij jou zo. Bij mij heeft het andere redenen. Maar dat maakt op zich niet uit.
2: Nee.
0: De feiten zijn in ieder geval daar waar ik eerst 1,5 tot 3 uur per nacht sliep, slaap ik nu 8 tot 10 uur per nacht. En dat is een wereld van verschil.
2: Blijdschap en vreugde.
0: Nou, precies.

0: metal helemaal uit het verre Zwolle was dat met Burning Bushes. En het is inmiddels 6 minuten over half. We gaan dadelijk richting het filenieuws.
1: Ja, moet ook nog.
0: Ja, zo over het algemeen vrij rustig allemaal. Maar nou, we pakken ook eens even weer een nummer van jouw lijst.
1: Ja.
0: Had jij ander filenieuws al? Had jij stiekem al geglupt?
1: Nee, ik heb nog niet gegluurd. Maar ik vond het al net richting Van Ermelo naar Putten. Moest ik al mijn best doen om alles in de gaten te houden op de weg. Het is weer helemaal los aan het gaan. Nederland is ook het beloofde land, hè?
0: Ja, zo'n beetje wel. En heel erg klein, hè?
1: Ja, dus dan sta je al snel in de file.
0: Ja, en dan zit het ook al heel gauw vol. Maar iedereen wil natuurlijk naar het beloofde land.
1: Precies.
0: En, ja, dus, goed. Van jouw lijst.
1: Ja. Laten we maar ons best doen om een beetje goed te zijn. Hè?
0: René en Angela. Klinkt een beetje piratesk.
1: Ja, piratenplaatje op de Veluwe FM.

0: Go zien wat er helemaal blij van.
1: Ja, dat stond hij waarschijnlijk in de disco in de jaren 80 helemaal uit zijn dak te gaan.
0: Ja, hij is echt lekker hoor, die 80's. Ik moet een jaar of 17 zijn geweest, denk ik. Wat een tijd, heerlijk. Ja, dat vind ik dan wel weer grappig. Die 80's betrekt 10 jaar. Dus was je dan 17 in 1980, Koos? Of was je 17 in 89?
1: Nou, het zou 85 geweest zijn, hè? Dit nummer komt uit 85.
0: Oké, dus dan zal die 17 geweest zijn. Maar hij zegt hier lekker hoor, de jaren 80.
1: Ja, maar dat is toch ook. Dit nummer dat vertolkt dat jaren 80 gevoel, denk ik wel.
0: Ja, ja.
1: En toen Michael Jackson nog leefde en met de chimpansee samen woonde en zo, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar die man had op een gegeven moment alles, hè? Giraffen, olifanten.
0: Wie, die Michael Jackson?
1: Ja, Neverland had hij alles lopen, joh. Ja. Maar zou jij dat... dat vind ik niet echt wat voor jou. Nee, giraf in de tuin, weet je wel. Nee,
0: giraf in de tuin? Ik heb niet eens een tuin, joh.
1: Oh, je hebt niet eens een tuin? Nee, dat houdt helemaal
0: dus,
1: op.
0: Een giraf vind ik nog wel grappig.
1: Chimpansee op het balkon, dat kan toch wel?
0: Ja, nou...
1: Kan de beesten uit zijn dak gaan?
0: Chimpansee zijn wat mij betreft te eigenzinnig.
1: Ja, dan moet je me oppassen.
0: Ik heb ook niks met katten. Heb jij wel een kat?
1: Nee, katten liever niet. Ik ben van de vogels.
0: Van de vogels, hoor. Ja. Dan moet je geen kat hebben.
1: Het is het een of het ander. En ik kies voor de vogels. Ik heb 20 gratis vogelsoorten in de tuin.
0: 20 gratis?
1: Ja, gewoon de koolmees, pimpelmees. Ik hang tegenwoordig al jaren. Ja. Als het een beetje moeilijk is, hang je wat zaad op en wat vetbolletjes.
0: En drink je dan nog wel eens wat met een van die mezen? Met de pimpelmees
1: nou,
0: met name? Lekker pimpelen samen.
1: Lekker pimpelen, ja. Nee, ja. Die pimpelmeesjes zijn een van mijn favorieten. Maar het meest gezellige vogeltje is toch al jaren, denk ik, de roodborst, hè?
0: De roodborst?
1: De roodborst. Dat is eigenlijk de enige vogel die op je afkomt.
0: Ja.
1: En mereltjes, af en toe een vrouwtjesmerel, daar kan ik ook wel goed mee.
0: Heb je dan ook wat met bavianen?
1: Bavianen?
0: Ja, want je hebt een rood bos, rood bips, hè? Bavianen zijn rood bips.
1: Nou, die rode bipsen, die sla ik liever over, Bas. Ik wat minder mee.
0: Ze zijn liever over. Nou ja, die zijn niet voor niks rood. Die zijn niet overgeslagen waarschijnlijk.
1: Nee.
0: Goed, maar dat blijven ademen, zeggen we dan maar, hè? En zo heet het volgende nummer uit jouw lijst ook.
1: Ja.
0: Just Breathe. En toen dacht ik, oh, dat zal... Weet die bekende band wel te zijn?
1: Pearl Jam.
0: Ja.
1: Ja, het is ook Pearl Jam, maar volgens mij heeft hij het nummer gekocht, joh, die Willie.
0: Willie Nelson. Nou, we gaan luisteren.

0: Tja, alvast een goede tip voor iedereen in de file, denk ik, hè? Just breathe.
1: Just breathe, ja. Word vooral niet pissig of wat dan ook. Want daar schiet je niks mee op.
0: Heb je alleen jezelf mee?
1: Ja. Oh ja, wat zeg je?
0: Maar dan moesten wij die files nog even doen, ja toch?
1: Ja, die moesten we nog even doen, maar we moeten even kijken wat...
0: Ik hoop dat het meevalt. Ik hoop dat het meevalt.
1: Nou ja, tussen Kortrijk en Hoevelaak op de A1 staat in ieder geval al 14 kilometer.
0: Ai, ai, ai.
1: Pekinski, het is winter, zeggen we dan maar. Ja. Dan gaan wij kijken naar de A30 in onze regio.
0: Maar die is vrij.
1: Die is filevrij. En dan de A28 tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst staat 5 kilometer. Nou, dat waren de files eigenlijk. Nou. Valt weer reuze mee. Ja, helaas staat jouw file er niet bij. Waar rij jij?
0: Mijn favoriete file.
1: Ja, hoe rij jij deze kant op dan?
0: Nou, niet over de snelweg, gewoon meestal gewoon binnendoor.
1: Ja, binnendoor. Die staan er meestal niet bij.
0: Ik zat net een beetje te grappen, maar ik vond het wordt wel weer drukker. Je merkt duidelijk dat de vakantie voorbij is. En inderdaad, één regenbuitje, één misvart. En je kunt aansluiten hier in Nederland, toch?
1: Ja.

0: Zo, dat was even de...
1: Wat nee, gebeurt er allemaal?
0: Ja, er gebeurt weer van alles wat niet de bedoeling is.
1: Ga
0: maar gewoon door, die muzikanten. Die
1: Billy F. Gibbons, ja. Lekkere blues, bluesman.
0: Had hier en daar wel wat weg van Lenny Kravitz, vond ik. Nummers van Lenny Kravitz.
1: Leeft hij niet meer, Billy?
0: Billy, ik heb geen idee. Het is ooit toegevoegd aan mijn lijst door Erik Ras. En daar heb ik nog twee nummers van in mijn lijstje staan. Dus,
1: mooi hoor.
0: Dus of die leeft, ik heb geen idee. Waar ik wel een idee van heb, is dat we nog een nummer van jou klaar hebben staan. En dat is Natural One van de Folk Implosion. Is het ook echt folk music?
1: Oh, we moeten een beetje zo langzaam een beetje tegen naar dat hippie verhaal toe.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus dan gaan we dat
1: en
0: maar
1: deze zetten. Past er wellicht wel bij. Ja.

0: destijds.
1: Jongen, jongen.
2: Wat zei je?
1: Oh ja, wat zei ik? Waren we er maar bij Woodstock destijds? Huh?
2: Ja, had je er graag bij willen zijn?
1: Fantastisch, ja. We ball en al. Ja. Nee, dat was toch misschien iets te massaal. Maar jongens, dat was wel een feestje eind jaren 60.
2: Ja, hè? Man, dat ging net een keer met die spas. Joe Cocker daar, heb ik een filmpje van gezien. Dat ik dacht, nou, die is niet helemaal lekker.
1: Joan Baez, weet je die?
2: Ja, die vriendin van Bob Dylan. Bobby Dylan, zeggen de Fransen. Hè? Ja. Bobby Dylan.
1: Zal nooit meer, ze hebben nog een keer, 30 jaar later hebben ze nog een keer proberen over te doen, maar dat werd niks, hè?
2: Nee, wij gaan het uur afronden. Met Black, Everywhere Thing is Coming Up Roses.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bereidt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 6 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein 14 kilometer file en daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Van Oss naar Arnhem op de A50 tussen knooppunt Bankhoeve en Renkum 14 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En veel vertraging is er op de N303 van Harderwijk naar Barneveld door eerdere problemen op de A1. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug in het tweede uur van de Wereld Wordt Wakker. En dit uur gaan we de headlines van de NOS even langs fietsen. En we begonnen met Week van de lijst van de 18 plus 2 van André Skunk en Nancy. Zo.
1: Lekker 90's.
0: Aparte naam ook, Skunk en Nancy.
1: Skunk en Nancy, ja, zal ook wel het groene kruid een beetje richting het groene kruid zijn. Hè?
0: Een skunk is toch een stinkdier, toch?
1: Skunk, oh, zou kunnen, ja. Maar skunk is volgens mij ook een soort, een wietsoort, toch?
0: Een wietsoort, oké. Okay,
1: vergis ik me nou.
0: Ja.
1: Ik ben al behoorlijk in de hippiezone vandaag.
0: Wie
1: hè?
0: Wiet weet, mag het zeggen.
1: Wiet weet, mag het zeggen, ja.
0: Wiet weet, mag het zeggen.
1: Maar lekker nummer uit de jaren 90, ja. Toen ik ongeveer 17 was, weet je wel. Koos was in de jaren 80, 17, begreep ik. En ik hoorde dit zo rond mijn 18e, ja, en dat hakte er wel in. Maar Skin, heette die zangeres, geloof ik, hè? Skin of Scar, of hoe heette ze?
0: Ik heb geen idee hoe ze zitten.
1: Niet veel meer van gehoord.
0: Nee.
1: Maar in de jaren 90 gebeurde er ook wel genoeg. Maar de jaren 80, dat is dat ook een beetje jouw muzikale DNA, om zo te zeggen?
0: Nee, niet echt. Nee,
1: 70?
0: Nee. Ja, 70. Ik ben meer van de 70's. Ja. En, maar dat komt ook omdat ik in de jaren 80 zelf op podium stond.
1: Zij toen, hè? Ja. Het allemaal een beetje paranoid en sunburnt.
0: Ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar nu ben ik wel benieuwd naar die hippie van jou.
1: Toch wel even het hippie verhaal rond 8 uur? Ja, hippie, kan wel even voor het nieuws.
0: Met dat hippie verhaal, joh.
1: Want ik was dus vorige week, woensdag was de zogenaamde laatste warme dag. Het was lekker, hè? Vorige week woensdag was het nog 22, 23 graden. En toen kreeg je donderdag die drop en die kilte waar we nu een beetje in zitten. Dus ik dacht van, ik ga eens even naar de overkant van het meer. En dus ik liep gewoon over het water, hè, want ja, dat kan
0: ja,
1: ik.
0: Sommige mensen kunnen dat, hè?
1: Sommige mensen kunnen dat. Dus ik was daar snel. De meesten moeten omrijden, ik niet. En daar stond een van. Daar stond bij Zeewolde, daar bij Fika of zo. Daar heb je zo'n beachclub. Beachtent waar je wat kunt eten. Ik zat daar, ik had daar even een ijskoffie. Heerlijk was het, heel rustig. Ik dacht, het strand zit helemaal vol. Maar nee hoor, iedereen was aan het werk. Maar er stond een van uit Zweden. Dus weet, geen camper, maar laten we zeggen iets minder dan een camper. En daar zat een jong Zweedse paardje zat daar. Een jonge Johan und Minta uit Zweden. En die sprak ik even aan, want ik vond het wel interessant. Ze zaten daar al half naakt in die bus. En dat meisje, die Minta, ja, die Zweedse vrouwen, dat weet je wel, dat is ongelooflijk. En ik sprak ze even aan en ik kreeg een, was een leuk gesprekje van, wat doen jullie, bladibla. Die was drie weken onderweg. En hij was een digital nomad, weet je wel, Johan, die zat daar met zijn laptopje. Jij weet wat een digital nomad is?
0: Nee.
1: Digital, dat is iemand die, laten we zeggen, gewoon overal in de wereld kan verblijven. En dan via zijn laptopje zijn geld verdient. Een digitale nomade, laten we zeggen.
0: Okay.
1: En hij had zeg maar die Minta, daar was ik nogal van onder de indruk. Dat was een, ze waren allebei denk ik begin 20, 22, 23. Nou, dat is een mooie leeftijd om te leven nu, denk ik. Maar die, daar was ik een beetje flabbergasted van, die Minta. Want ze hadden elkaar ontmoet op het Ansbecka Festival in Zweden. Nou, dan weet jij het wel, hè, Ansbecka Festival.
0: Nee, zeg helemaal niks. Nee.
1: Bas, we lopen achter jou hier. Ik wist het ook niet. Maar dat is dus een of ander hippie festival waar aan tantra wordt gedaan. En waar je helemaal tot jezelf...
0: Tantra, ja, ja.
1: Tantra, ja, daar gaat wel een lampje branden.
0: Daar gaat wel een lampje branden, ja.
1: Nou ja, je kunt alle kanten op met tantra. Maar goed, ze wilden eigenlijk dat ik meteen met hen meeging naar het volgende feest op het Ansbecka Festival. Ik zeg, nou, doe maar rustig aan. Ik woon aan de overkant in Ermelo. Daar lopen we niet zo hard van stapel. Maar uiteindelijk kreeg ik dus de gitaar. Ik kreeg een gitaar van Johan in bewaring. Want hij vertrok die week naar Thailand. En Minta ging weer terug naar Zweden. En het heeft maar 3 kwartier geduurd, die ontmoeting. Maar ik was helemaal opgeladen. Ik was helemaal in hippie sferen.
0: Had je niet liever gehad dat die Minta in bewaring had gegeven?
1: Ja, dat wel.
0: Zie,
1: maar
0: dat
1: goed,
0: dacht ik al.
1: Het moet alles in fases, hè? Hopelijk spreek ik hem weer naar de winter. Ja. En dan krijgt hij die gitaar weer terug. En dan krijg ik... Het was ook leuk. De Minta was niet zozeer... Ze leefde dus in zo'n kleine van 3 weken. Maar Minta was niet zo zijn vriendin. Maar ze was companion. Weet je wel? Companion.
0: Oh,
1: dus
0: companion.
1: Ik heb daar verder niet... ik bedoel, in de eerste ontmoeting heb ik niet meteen doorgevraagd. Maar goed, het zonnetje scheen prachtig op Minta. En ze had een wat doorschijnend shirtje aan en zo. Dus ik... mijn dag was goed. Mijn hippie. Die dag was goed. Maar die gitaar, dat ik zomaar een Spaanse gitaar van hem meekreeg. Want zijn van wilde die dus ergens bij Schiphol stallen deze week. En dan wilde die naar Thailand vliegen en daar weer de Digital Nomad uithangen. Minta ging terug naar haar baan bij Stockholm. En ik bedoel, ik heb nu die gitaar van die gasten thuis. Ja. Ik heb er al drie staan thuis.
0: Ja, Spaanse gitaar, die kan je natuurlijk niet verstaan.
1: Spaanse gitaar kan ik niet verstaan, maar ik mocht een nieuwe snaar opgooien. En dan, nou, ik zie het wel. Hij gaat mij appen na de winter als hij weer terugkomt uit Thailand. En dan hebben we weer een volgende ontmoeting. En hopelijk is Minta daar natuurlijk bij. Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan is de mop is dan... Minta, leuke meid, ja. Zweedse, ja, onder de oksel als een otter, hoor. Maar goed, dat is dan weer een ander verhaal.
1: Een heel ander verhaal, Bas. Ja,
0: maar het hippie-verhaal, nou, daar past maar één plaat bij. En dat is deze. Everybody must get stoned.
1: Oh, ja. Oh, ja.

0: Zo, dat was een Bobby Dylan, zoals de Fransen zeggen, met Everybody Must Get Stoned. En dat betekent dat we toe zijn aan de headlines van de NOS. André en ik gaan ze om en om weer voorlezen en dan...
1: Laat me even weten als je een pagina wil horen. Ja,
0: ja, precies.
1: Gewoon doorgeven, drie cijfertjes.
0: Ja, al dan niet met een knipoog. Maar dan even het pagina nummer doorgeven als je het hele bericht wil horen. Grote storing bij AH, geen bezorging, 107.
1: Eerder praten met een mishandeld kind, 106.
0: Explosie bij Kapper in Vlaardingen, 121.
1: En twee doden bij een ongeluk bij Kesteren, 121.
0: Doden en gewonden na aanval in Riyadh, 126.
1: En Zelensky weet niets van de Trump-deal, 129.
0: Aanslag op Poolse president, premier vereideld, 125.
1: En Verstappen wint de GP in Singapore op 612.
0: Vermisten bij overstroming in Nepal, 127. Nou beginnen we altijd met 104, dus die zetten we alvast klaar. En voor de rest laten we het afhangen van wat jullie ervan vinden en wat jullie zouden willen horen. Volgende nummer vraag ik mensen... Door wie is dit nummer geproduceerd? Het is een nummer van Bonnie Raitt, maar wie heeft het geproduceerd?

0: Ja, en dan roept Koos Don Was, maar ja... Of
1: die is het niet?
0: Nee.
1: En ook niet de Bob Dylan zit er ook zelf niet achter?
0: Nee. Dit deed je niet denken aan Teardrops. Van Womack en Womack.
1: Oh, Womack en Womack. En die zijn het ook? Womack
0: ja,
1: en Womack.
0: Die Womack en Womack hebben het nummer geproduceerd. En je hoort echt die beat. Het is net even iets langzamer dan Teardrops. Maar eigenlijk precies hetzelfde.
1: Ja, je moet het wel...
0: Je moet het nummer wel kennen, Teardrops. Anders dan...
1: Ja, dat is een heel bekend. Dat is zo'n beetje de bekendste van Womack.
0: Ja.
1: Maar nu je het zegt, diezelfde hook-ups zitten erop.
0: Ja.
1: En Bonnie Raitt, die houdt zich een beetje in hier ook, hè. Die doet lekker rustig aan.
0: Ja, maar die heeft ook hele wilde nummers en hele softe nummers en heel erg relaxed en zo. Ja, en ze moet ook een beetje oppassen, hè.
1: Ja, met stemmen.
0: Precies. En,
1: wordt het allemaal te rauw.
0: Ja, dus we gaan naar pagina 104. Doe jij hem even?
1: Ja, 104 pak ik even mee. Dat gaat over de regenboogvlaggen die in Oldebroek zijn gepikt. In de Gelderse gemeente Oldebroek, niet heel ver hier vandaan, zijn meerdere regenboogvlaggen gestolen op de Coming Out Day. De gemeente besloot daar eerder deze week geen vlag meer te hijsen, maar er waren wel particuliere initiatieven. Onder meer bij een kerk werd de vlag gehesen. De dominee vindt dat de vlag namelijk de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Deze vlag werd ook gestolen, maar is inmiddels alweer vervangen. Bij de Tweede Kamer werd voor het eerst een regenboogvlag gehesen. En de SGP, de staatkundig gereformeerde partij, had bezwaar gemaakt tegen dat plan. Maar bij een hoofdelijke stemming in het parlement bleek er genoeg steun voor te zijn. Nou, Bas.
0: Ja, het grappige is dat de wethouder in Oldebroek, dat is presentator van Ongehoord Nederland.
1: Oh, de wethouder, een wethouder. En dat is de enige wethouder daar dan waarschijnlijk?
0: Nee, dat is een wethouder, maar dat is de jongste. Maar het is de presentator van Ongehoord Nederland. Dus,
1: dan weet je het wel, hè?
0: Ja, dan weet je wel dat Oldebroek daar gaat helemaal uit de hand lopen daar. En als Ongehoord Nederland, die moeten dan volgens het commissariaat van de media verdwijnen. Maar ik ben benieuwd hoe dat uitpakt.
1: Niet
0: dat,
1: zonder slag of stoten, blijkbaar.
0: Dat denk ik ook niet. Nee.
1: In het Gelderse Oldebroek, doe maar. Het hangt van tristesse aan elkaar. En het is weer voor mij weer een blauwdruk van het huidige Nederland.
0: Ja.
1: Wat het beloofde land Kanaan moet zijn. Het land vloeiende van melk en honing. Maar het is vloeiende van regenboogvlagjes en veelkleurigheid. Ja, ik bedoel, ik word er niet blij van. Nee. Maar die dominee vind ik eigenlijk nog wel de veelkleurigheid van Gods schepping. Heeft wel wat. Ja. Ik vrees dat hij in de buurt zit. Want we zijn niet allemaal rechts of links. Maar ik doe het ook vaak. Ik weet niet hoe het naar jou zit. Maar ik heb vaak maar twee smaken inderdaad. Op en neer. Positief, negatief. Zwart, wit. Maar het is niet allemaal zwart, wit. Het is een heleboel grijs.
0: Ja.
1: Maar dat zielige stelen van die vlaggen en er dan weer ophangen. Ja, het is toch typisch Nederland van nu, hè?
0: Ik vind wel, in Oldebroek, er gebeurt wel wat, hè? Ik bedoel, je zou het bijna als de hoofdstad van de regio gaan zien.
1: Ja,
0: kijk, Harderwijk is best een grote plaats, maar daar gebeurt bijna niks. En als je kijkt naar Oldebroek, dan denk je, dat mag wel de hoofdstad van de regio Noordwest-Veluwe worden.
1: In Harderwijk hebben ze... Wat hebben ze nou nog over van die vissersboten? Er liggen er nog twee.
0: Ja, precies.
1: En er is geen bruine vloot meer over.
0: Nee, en dan heb je het over Hansendagen en zo. Daar is er niemand op te wachten. Kijk, in Oldebroek, daar gebeurt het.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft...
1: Coming out.
0: Ja.
1: Coming out of the cold. Oldebroek for president, weet je wel. Het is allemaal een beetje oud en het is allemaal een beetje broekig.
0: Ja.
1: Maar ze doen tenminste wel wat.
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: Ja, nou, dat is dus pagina 104. En we gaan zo zien wat er verder voor...
1: We kwamen er al twee binnen.
0: Dat gaat de goede kant op.

0: En dan houden ze toch op. Hè? Ja. Ja, dat doen ze bij Bluff. En Jorde Koos zou wel lekker meezingen. Dus die was er weer heel blij mee.
1: Lekker Koos. Ja, volgens mij doet ze zijn radio doet het weer. En zijn trucje, ja, zijn heftruc doet het weer.
0: Alles doet het weer sinds de stroomstoring verholpen is. Afgelopen vrijdag was dat om 11 uur al verholpen. En dus,
1: in het 100 kilometer door de fabriek heen.
0: Ja, daarom dus. Het is allemaal goed verlopen. We gaan naar weer even de headlines, want daar waren we mee bezig. Of wij pagina 107, en dan denk ik dat ze jou bedoelen, André.
1: Ja, pagina 107 gaan wij nu behandelen. Dat gaat over een grote storing bij de Albert Heijn. Geen verzorging. Albert Heijn, de Ethos en de Gal & Gal kampen sinds zondagmiddag... Gistermiddag dus, met een storing. Dat komt volgens Albert Heijn door een IT-incident. Websites, apps en de klantenservice zijn hierdoor niet beschikbaar. Ook kunnen online besteld boodschappen niet worden bezorgd. We hebben direct maatregelen genomen om onze IT-omgeving te beschermen. Onderdeel daarvan is het preventief tijdelijk uitschakelen van een aantal systemen, zegt Albert Heijn in een verklaring. Door de storing kunnen ook de prijzen in de supermarkt verkeerd worden weergegeven. Op de elektronische kaarten op de schappen staan mogelijk nog de actieprijzen van vorige week.
0: Ja.
1: Nou, het tweede van.
0: Nou, ik bedoel, als er dit soort dingen genoemd wordt, dan vind ik het altijd heel frappant dat het nooit in het voordeel van de klant is. Dat de prijzen niet kloppen, maar altijd te hoog zijn.
1: Ja. Nou, in dit geval staan ze wat lager, actieprijzen.
0: Ja,
1: maar
0: dat
1: je wordt
0: ze.
1: Dan uiteindelijk bij de kassa, ben je alsnog, dat bedoel je, bij de kassa...
0: Staan mogelijk nog de actieprijzen van vorige week. Dus met andere woorden, we hebben een actie. We maken je blij. Je gooit het in je karretje. En dan moet je alsnog het volle pond
1: precies,
0: betalen.
1: Dat bedoel je. Ja.
0: Dat bedoel ik. Ja. Ik zat ooit bij een rechtbank. En ik had een auto gekocht en daar was ik mee genaaid. Hè?
1: Oh, ja.
0: En toen zei die rechter... Die zei, en dat trouwens, dat was van grappig. Dat was Frank Visser. Die werkte toen nog gewoon bij de rechtbank. En wist ik toen niet dat Frank Visser was.
1: Nee.
0: Later dacht ik, hey, Frank Visser...
1: Fantastisch, ja.
0: En die zei op een gegeven moment van... het is wel heel grappig dat ik hier wel vaker zaken heb... tussen autokopers en autohandelaren.
1: Uh-huh.
0: En over het algemeen is altijd de koper benadeeld. Het is nooit eens een keer andersom. Stel dat je nou ook eens een keer had dat een autohandelaar zich ten... voordele van de klant had vergist. Maar dat komt, zegt hij, nooit voor. Dus ik stuur jullie de gang op met de opmerking, kom er onderling maar even uit en anders doe ik rechtszaak op basis van de jarenlange ervaring die ik hier heb. En ik kan u vertellen, meneer de autohandelaar, dat is niet in uw voordeel.
1: Ja, mooi. Nou, wat een analytisch vermogen had die man
0: daar
1: toen al,
0: joh.
1: Hij zat er bovenop.
0: Ja.
1: Leuk zeg, Frankie Visser.
0: Ja.
1: Ja, goeie oude tijd. Maar in ieder geval, ja, dat klopt. Nou ja, goed, mijn laatste autoaankoop viel wel mee. Dat was een soort importauto uit Duitsland. Ik vond hem relatief goedkoop. Tot nu toe rijdt hij.
0: Ja.
1: Maar ja, wat jij zegt, het is altijd eng hoor, een nieuwe auto kopen eigenlijk.
0: Ja, zeker uit het buitenland, want dan heeft hij vaak al schade gehad. En dan willen ze hem in het buitenland kijken.
1: Er was wel wat mee, maar tot nu toe rijdt hij. En,
0: als hij door de keuring komt en zo, dan is het ook...
1: Het is redelijk streng hoor tegenwoordig. Ze hebben wel... maar ja, wat dacht je van dat dieselgate, die dieselgate van Volkswagen? Dat is toch ook niet normaal inderdaad?
0: Wat dacht je dan van de dieselgate van Trump nu met de diesel gekocht bij vriend Poetin?
1: Ah, het is ongelooflijk. Je levert aan de ene kant lever je dus die Patriots voor miljoenen aan dinges. Nee, die man is echt... hij is in paniek joh, want het gaat allemaal om die midterms.
0: Ja, het gaat alleen maar... En dat is het grappige, want hij... Gaat nu de eigen oorlog van Iran tegen hemzelf, gaat hij financieren? Want Rusland steunt Iran. Vervolgens gaat hij Oekraïne de nek omdraaien.
1: Ja.
0: Want hij wil gekozen worden. Ja, en dan, dat is het enige. Dus
1: het is
0: gaat
1: toch,
0: helemaal niet om het welzijn van de wereld.
1: Nee, André Hazes, alles draait om geld en macht.
0: Ja.
1: De macht corrompeert zo diep dat dit, ik bedoel, ik ben benieuwd. Je mag toch hopen dat onze door de KFC en de andere wappie de flappie fastfooders, dat die mensen zijn allemaal maar gek in hun hoofd in Amerika. Als je nu nog voor die Trump kiest, dan ben je toch wel zo stom als het achterin het varken. Het probleem is, wat is het alternatief? Ik zie verder geen sterke leider daar. Die Biden, die ligt bijna in zijn kistje. Ik zie niemand durft daar zijn mond open te doen in Amerika.
0: Want maar dat komt omdat Trump nu nog aan de macht is. Want ja. hij pakt je en zo. Maar ik denk dat een beetje Amerikaan en zelfs iemand met een zwakke begaafdheid en een paar gebreken zou het nog beter doen dan Trump.
1: Ja, nou zo onderhand, nou ja goed, maar daar hebben we het al vaak over gehad. Moeten afwachten. Maar die gotta win the midterms. Ik mag hopen dat hij daar een nederlaag leidt. Want dat zou toch het begin van het einde dan hopelijk zijn. Maar ja, dat zal ook niet zonder slag of stoot
0: gaan. Nee, dan gooit hij de wet wel weer om. Of dan wordt de hele regering geëxecuteerd. Of
1: IC.
0: Voor vuurpeloton gezet. Knettergek daar. Maar goed. Storing bij AH. Mensen kunnen niet eten in Nederland. Tenminste, nee. Als je wat bestelt bij de AH.
1: Even dus, naar de concurrent.
0: Huh? Ja.

0: Shake, Tall Feather en Dennis die zegt, oh ja, zo'n bericht op de vroege morgen. Aha, bezorg niet. Nou ja, het is maandag, is hij überhaupt wel open? En wie wilde zo vroeg al boodschappen hebben? Doe maar een plaatje van aha.
1: Lachen.

0: Ja, de early morning is bezig, maar Albert Heijn is al wel open hoor. 7 uur joh, gaat hij open.
1: Ja, daarom, maar ja, er wordt alleen niet bezorgd. En ja, wij bezorgen ook niet helemaal naar wens, begrijp ik. Nee. Ook een stroomstoring hier, want Dennis die had in eerste instantie gezegd, noem maar iets van aha. Ik denk, ja, welke dan? Ach, weet je wat, pakken we early morning. En toen, net op het moment dat ik die instartte, kwam Dennis bericht, de stay on these roads. Ja, en dat is bij bezorgen past dat weer beter, hè? Van blijf op deze... Maar eigenlijk niet, hè? Maar daar komt hij alsnog, Dennis.
0: Dubbel plaatje.
1: Ja, dubbel plaatje.

0: Ja, heb jij wel eens wat bij die picknick besteld en zo, weet je wel?
1: Nee,
0: die,
1: nog nooit.
0: Überhaupt ook, ik bestel ook nooit wat. Ik ga altijd naar de supermarkt toe. Jij komt niet in de supermarkten. Jij doet helemaal niks met supermarkten.
1: Ik persoonlijk niet, nee. Maar dat komt omdat mijn partner wil... Ja, die is heel erg goed in het koopjesjagen.
0: Ja, dat zei je, ja.
1: En ik ben daar niet goed in. Of nee, ik ben daar niet goed in. Ik heb daar geen zin in. Dus ik ga gewoon naar één winkel en dan koop ik alles wat ik nodig heb. Ja. En als dat dan wat duurder is, ja, jammer dan.
0: Logisch. Maar ik bedoel, bestellen jullie online? Tegenwoordig zie je overal die...
1: Nee.
0: Doe ik ook niet. Dat doe je ook niet. Je laat
1: nee,
0: het niet.
1: Nee.
0: Ik kan me voorstellen dat dat voor jullie misschien de tijd of tijd scheelt. Maar ik heb er ook geen zin in, want ik wil gewoon zelf, als ik een appel wil hebben, dan wil ik er zelf even naar kijken. En, maar het is populair, want ze, zeker bij oudere mensen, denk ik, die laat aan het allemaal komen.
1: Ja.
0: Ik doe er nog niet aan.
1: Nee, maar goed, bij Albert Heijn is het op dit moment niet mogelijk. Wij gaan even weer naar een pagina wat we nog even moeten doen. En doe jij die ook nog maar even dan?
0: Ja, 125.
1: Ja.
0: Dat was hem, hè? Ja.
1: Ja.
0: Die 125 gaan we naar het buitenland. En dat gaat over de aanslag op een Poolse premier. Die is verijdeld. In Polen is een man gearresteerd. Die ervan wordt verdacht dat hij een aanslag op premier Tusk wilde plegen. Over de identiteit van de verdachte, de achtergrond van de dreiging en de manier waarop hij de aanslag zou hebben willen plegen, is niets bekendgemaakt. Tusk heeft de politie bedankt, de Poolse politie, voor haar snelle en beslissende optreden. Eerder vandaag was er een spoedoverleg over dreigende aanslagen op Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. De autoriteiten namen de dreiging zeer serieus. En volgens hen was er een hoge waarschijnlijkheid dat de aanslagen zouden worden uitgevoerd. Vanochtend kwam de dreiging per e-mail binnen.
1: Ja.
0: Oh, ik dacht dat er een paar gasten met de Kalasjnikov voor zijn deur stonden, joh.
1: Nee, dat hebben we
0: per
1: net niet.
0: E-mail, ja. Toch wel zeer serieus, hè, zo'n e-mail. Maar weet je wat? Ja, is dit allemaal echt, joh? Is dit, ik denk dat het allemaal waar is, maar die Polen die kunnen zich ook wel een beetje indekken. Dit zijn van die typische berichten om, zeg maar, ja, jongens, nu gaat het echt gebeuren. Rusland wil onze premier vermoorden, dus nu moeten we harde actie ondernemen, weet je al? Daar doet mij het een beetje aan denken.
1: Ja, maar dan is mijn vraag, wat zou die harde actie dan moeten zijn? Willen ze dan met de NAVO Rusland binnenvallen?
0: Ja, dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren, maar ja.
1: Dat geloof ik dus niet, hè?
0: Nee liever niet, hoor.
1: Als er aankomt, kan Poetin doen en laten wat hij wil, maar die NAVO gaat niet ingrijpen. Daar geloof ik niks van.
0: Nee, we hebben nog te weinig slagkrachten.

0: Amerika doet nu niet mee. Ik ben met je eens. Alleen dit soort berichtgeving hint daar wel op, weet je wel. Het is wel van, maar dit heeft misschien meer te maken van, joh, Trump, stuur nog even wat meer rotzooi hierheen, weet je wel, van die Patriots. Maar waarom die dingen zo duur zijn inderdaad, dat ze met 2 miljoen één zo'n droontje uit de lucht schieten, dat snap ik ook niet. Dat zijn er geen alternatieven, weet je wel, voor die Patriot-raketten en zo.
1: Ja, ze hebben nu de Oekraïners, die schijnen heel goed te zijn het ontwerpen van allerlei soorten drones. Ja, ze hebben nu drones die beter functioneren dan Patriots.
0: Ja, ja.
1: Dus ja.
0: Ik las zoiets. Dus het probleem is al opgelost.
1: Ja, feitelijk wel. En wat dat betreft...
0: Ik bedoel...
1: Heeft het ook wel weer zijn positieve kant, hè, ja. Allemaal.
0: Het komt allemaal weer goed en het land Oekraïne zal ook weer vloeien van melk en honing.
1: Ja. Eens. Ja. Maar even voor de individuele mensen zoals jij en ik, en Jan met de korte achternaam en noem ze allemaal maar op, Jean et Allemand. Wij worden geleefd door een aantal gasten en laten we vooral niet de illusie hebben dat wij daar iets of wat dan ook op in te brengen hebben.
0: Precies.
1: Ja. Want mensen doen alles voor macht, of het nou de gemeentepolitiek is of landelijke politiek of wereldpolitiek. Ja. Als ze eenmaal gesnuffeld hebben aan ik ben de baas hier en ik heb hier aanzien door, dan gaan ze toch hele rare dingen doen allemaal.
0: En zo is dat, de spijker op zijn kop. En dan hou je alleen, dan kunnen we nog lekkere plaatjes draaien in de ochtend. Want het moet wel een beetje vrolijk blijven. Ja. Want in ieder geval wat we tot nu toe op teletext weer zagen staan. Tja,
1: dat was allemaal... We gaan zo nog even kijken wat we er zelf van vonden. Ja. Maar we gaan eerst weer even eentje van de 18+2 van André er doorheen jassen.

0: Mary J. Blige.
1: Ja. En die komt van jouw lijst, hè? Dus,
0: ja, 18 plus 2. Ja, even een hip-hop-achtig nummertje.
1: Ja. En daarmee zit het tweede uur erover op 2 minuten na. Nou, ik heb nog een mooi plaatje klaarstaan. Want het is vandaag maandag en El Japo die heeft me een poosje geleden al... Wie de Montag, ratatafu.
0: Knallen we erin, Bas.
1: Papa Boko, zoiets. Nou ja, hier komt-ie, hoor.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A50 Os richting Arnhem, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Bankhoeven en Renkum 13 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is weer vrij. Dan de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer file met daar 20 minuten op onthoud. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen knooppunt Ressen en Westervoort 11 kilometer file met een kwartier vertraging. A325 Arnhem richting Nijmegen tussen knooppunt Ressen en de Waalbrug bij Nijmegen. 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En werkzaamheden bij Voorthuizen veroorzaken file op de N303 van Harderwijk naar Barneveld. Tussen Voorthuizen en de A1 3 kilometer file en je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, daar waren we weer. Billy Joel opende het derde uur. En Koos die komt met de mededeling dat de verkeerde prijzen bij de Albert Heijn al werden weergegeven. En laat maar raden, Koos. Aan de kassa was je duurder uit dan wat er weergegeven werd. Hè? Ja, zoiets zal het zijn.
1: Die croissantjes waren niet meer te betalen voor hem. Ja.
0: Nee, het waren meer croissantjes.
1: Ja, maar Koos, nou, dan weet je waar je heen moet. Hè? De concurrent.
0: Ja, de concurrent.
1: Er zijn er genoeg. Genoeg
0: ja,
1: Keus.
0: Precies. Goed, we gaan nog even kijken naar de headlines. Want we hebben er gedaan wat iedereen wilde horen.
1: Een beetje.
0: Maar zat er voor jou zelf nog wat bij, André?
1: Persoonlijk, ik zag eigenlijk maar één positief bericht. Dat is Verstappen wint weer eens een keer. Of nou, Verstappen wint voor het eerst, geloof ik, in zijn carrière.
0: Nee, tweede keer. Vorige keer had hij ook al gewonnen.
1: In Singapore? Ja.
0: Dit was nu in Singapore. Maar de twee weken geleden heeft hij ook gewonnen.
1: Ik bedoel maar in Singapore, de eerste keer in zijn carrière, geloof ik. Ja.
0: Oh,
1: maar
0: dat weet ik.
1: Vorige week won hij ook in Maleisië, geloof ik. Nee, ja, waar is dat? Dus dat was mijn positieve bericht eigenlijk. Volgens mij rijdt hij ook al 10 jaar die Verstappen, of niet? In 2016 is dat toch in Barcelona begonnen?
0: Ja, daar had hij zijn eerste overwinning.
1: Moet je nagaan, die jongen is al 10 jaar bezig. En ik heb verder niet zo ontzettend veel met hem, hoor. Want ik vind het, ik ben het er niet helemaal mee eens dat hij daar in Barcelona of in Monaco woont. En dat hij, wij hebben die belastingcenten hard nodig voor die energietransitie. Dat kan hij zelf. Als hij ophoudt met rijden en hij gaat belasting betalen, zijn de problemen in Nederland opgelost, joh. Maar wat heb jij met... Jij hebt ook niet zoveel met die jonge Verstappen, of wel?
0: Het punt wat jij nou aangaat, daar heb ik totaal geen last van.
1: Ik probeer oplossingen te verzinnen, zodat dit land gaat vloeien van melk en honing.
0: Precies. Maar als een oplossing betekent dat Max Verstappen hier naartoe moet komen, dat dan de wereldproblemen de
1: en belasting betalen.
0: Belasting betalen. Nee. Nou, en wat worden wij daar beter van dan?
1: Niks, helemaal niks.
0: Dan zijn er weer een paar van die PvdA's, GroenLinks'ers, die weer wat meer geld in hun eigen zak steken. En klaar is het feest.
1: Leugen en bedrog gaat gewoon
0: door.
1: Ja,
0: joh, man.
1: Maar zag jij nog wat je interessant vond?
0: Ben even aan het kijken.
1: Ik zag dus al even stappen, vond ik positief. Voor de rest staat er niks positiefs bij.
0: Nee, maar dan ga je, broer. Ik verwacht ook al niks positiefs meer.
1: Die explosie bij de kapper in Vlaardingen. Zou dat Jesselgus geweest zijn die naar de kapper ging of zo?
0: Ik heb geen idee.
1: Dat de kapsel ontploft is. Want ze is inmiddels, ze is natuurlijk lekker bezig daarop. Ze zit niet meer op justitie. Ze zit nu bij de defensie, hè?
0: Dus, ja, zij is van Defensie, inderdaad.
1: Eens even kijken of dat...
0: Bij een ernstig ongeluk. Oh nee, dat is kerst. In Vlaardingen is bij een kapperzaak een explosie geweest. Een winkelruit is weggeblazen en er is ook schade aan de gevel. Ook op beelden is een baksteen en een stuk zwaar vuurwerk te zien. In de stad zijn vaker incidenten bij kapperzaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer ook over een zogenoemde kappersoorlog in Vlaardingen.
1: Oh nee, toch.
0: Ja, nou, maar dat klopt wel. Ik heb nu een paar kapsalons gezien, maar dat ziet eruit als oorlog, hoor. Maar dat heeft dan misschien meer met de friet en de mayonaise en de uien en de pindasaus enzovoort te maken.
1: Goed idee, ja. Vanmiddag eens even een kapsalonnetje halen.
0: Ja, kijk, eens even heerlijk laten ontploffen in mijn gezicht. Oh, heerlijk.
1: Lekker. Dus, maar Jesselkus was het dus niet, helaas. Het kapsel van Jesselkus zit nog in de plooi.
0: Dat zit nog in de plooi, dus...
1: Die kan weer Petrius gaan bestellen vanmiddag.
0: Ja.
1: Lekker, hoor.
0: Ja, en dan...
1: Hebben we het nieuws gehad, wat mij betreft?
0: Ja, wat mij betreft gaan we de regio in dan gaan we daarmee bezig. Eens even kijken, had ik er nog een van jouw lijst klaarstaan?
1: Lupo.
0: Sticky Fingers. Sticky Fingers heb je ook.
1: Van de kapsalon.
0: Album, van een album van de Stones. Sticky Fingers, dat is met die rits in de
1: dit is een of andere vage Japanner.
0: Oké, Lupo de Wolf. Ah, oh, wolf is niet zo vaag hier.
1: Nee, niet meer.

0: vond Japan best een grappig nummer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en helemaal up-to-date met die huilende wolven. Ja, die,
0: ja dat past mooi bij de regio hier. Hè?
1: Heerlijk, ja.
0: Ze hebben in Ermelo ook wat bedacht voor wolven. Komen we straks nog op. Maar,
1: ik zag het ook langskomen.
0: Ja, we gaan het eerst even naar Putten. Bij een woning aan de Van Haarsma de Witstraat zijn gisteren. Of vrijdag 9 oktober meerdere spullen weggenomen. Volgens de politie ging het om een insluiping. Woordvoerder van de politie vertelde dat een aantal zaken uit de woning is weggenomen. De Van Haarsma de Witstraat ligt aan de Oude Rijksweg, de N798. Dat lijkt wel bijna Haarsma Buma. Maar ja,
1: wie was dat ook alweer? Van CDA?
0: Van CDA en burgemeester van Leeuwarden geworden. En nu is hij minister van staat of zoiets. Zit hij in de...
1: Buma? Is dat die Buma?
0: Ja, Buma, ja. Buma, ja. Maar met zijn tamelijk brede mond, zeg maar.
1: Ja, ik weet weer wie het is, ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dat dus. En dan blijven we nog even in Putten. Ambachtstraat moet woonwijk worden. Een voorlopige schets, het bouwen gebeurt pas na 2030. Dus dat duurt nog wel even 4-5 jaar. Nou, als je kijkt naar Halvinkhuizen, dat duurt ook al heel lang. Dus waarom zou dit dan snel gaan, zou je afvragen. Want de regelgeving is dusdanig dat je eigenlijk geen kant op kan. Is de netcongestie niet opgelost, dan is het wel weer stikstof. Of er fladdert weer een vlinder rond, waardoor je weer niet mag bouwen. Dus,
1: maar goed, gezien die foto, zijn er genoeg gegadigden? Er zijn genoeg mensen die daar...
0: Hoeveel mensen zitten er op een huis te wachten? Of zouden dit mensen zijn die alleen maar kritiek willen gaan spuien?
1: Of bouwen, ze willen bouwen.
0: Ja, bouwen kan natuurlijk ook nog.
1: Bob de Bouwers.
0: Allemaal Bob de Bouwers. Nou, zaal vol Bob de Bouwers. En dan Puttense Biljartvereniging Two Brothers organiseert een gratis clinic voor de jeugd. En dat is op dinsdag 21 oktober. Voor kinderen van 11 en 12 jaar. De vereniging wil kinderen uit Putten op een laagdrempelijke manier laten kennismaken met de biljartsport. 21 oktober bij Two Brothers, 11 en 12 jaar. Dus ik heb het idee dat het overdag is. Ja hoor. 3 tijdstippen van 10 tot 11, van 4 tot 5 en van 6:30 tot 7:30. Tijdens de clinic krijgen kinderen professionele begeleiding en maken zij kennis met verschillende basisvaardigheden van het biljarten. Heb jij gebiljard?
1: Ja, ik heb in mijn studententijd. Nou, biljarten niet, snoekeren deed ik.
0: Snoekeren,
1: dat was lekker grote tafel en allemaal van die rode ballen en gekleurde ballen.
0: Ja.
1: Ik ben het nu even kwijt. En poelen en snoekeren. Dus dat biljart is met 3 ballen, geloof ik. Ik weet niet eens wat biljart is, joh. Is dat niet een verzameling?
0: Ja, je hebt biljart met 3 ballen. En dan speel je meestal libro of bijvoorbeeld 10 over rood of... bandkantsloten of allemaal manieren om te spelen.
1: Maar het is met 3 ballen volgens mij. Hè?
0: Ja,
1: nee,
0: dat is met 3. Ja. En dan heb je ook nog het snoekeren of het poolbiljart of hoe je het maar noemen wil.
1: En dat is ook weer met een ander set ballen. Maar ik heb vooral gesnoekerd en een hele goede herinnering aan. Maar het is, dat is 25 jaar geleden. Ja.
0: Ja.
1: Lang geleden.
0: Nou, goed. Dan gaan wij weer een plaatje erdoor jassen.

0: Met de juiste pilletjes komen we er wel. Ga jij en ik het nog meemaken?
1: Ja.
0: Ja, 3000.
1: 3000, dat is nog wel even, maar niets is onhaalbaar, zeg maar. Laten we het dan maar ophouden. De Year 3000 van de band Busted. Goed, we waren in de regio en we zaten op dat moment in Putten. En we blijven nog even in Putten. Miniatuurwereld komt tot leven tijdens de Puttelse modelbouwdagen met 3D-demo's, 3D-printen en lasergesneden bouwpakketten. Zo, het wordt ook maar moderner en moderner. Hè?
0: Nou nog.
1: En dan moet je kijken, dat ziet er allemaal op de foto wel leuk uit. Maar ja, daar hebben we dus op de radio niet zo heel veel aan. Wanneer is die toestand? 17 oktober, zaterdag 17 oktober, kan iedereen zijn hart ophalen bij de 12e editie van de Puttense Modelbouwdag. Van 10 tot 16 uur in het voorhuis aan de Voorthuizenstraat 14 in Putten. Uiteenlopende vormen van modelbouw te bewonderen en te ontdekken. Heb jij daar nog wat mee met modelbouw?
0: Nee, mijn oudere broer die was helemaal wel van de Lego. Maar ik heb dat, beperkt gehouden. Playmobil hadden wij wel. Ja. Dat vond ik wat leuker. Maar dit draait echt om dingen in elkaar zetten, volgens mij. Ja, bouwen.
1: Maar wat is het verschil met Playmobil dan? Moet je dan niks in elkaar zetten?
0: Playmobil hoef je minder in elkaar te zetten, volgens mij. En het is wat meer spelen, weet je wel. Paardjes en...
1: Nou, dan Mark Rood, die geeft op dinsdag 13 oktober de interactieve lezing over de verbeelde werkelijkheid over de meest gesloten land ter wereld, Noord-Korea. Met zijn reisorganisatie Rood Spark Travel organiseert Mark reizen naar Noord-Korea. Een land waarvan je een groot gedeelte nog altijd niet bekijken mag. Ja, dat blijft een landje op zich, hè?
0: Ja, laten we zeggen, een heel apart, bewonderingscultuur voor, laten we zeggen, één familie. De familie Kim heeft zich goddelijk verklaard. Ja. Dat zijn nooit goede ideeën. Maar in Japan konden die keizers er ook wat van, hè? Die Japanse keizer.
1: Oh ja,
0: dat
1: maar
0: was,
1: die hele hoek daar, die kunnen er allemaal wat
0: helemaal
1: van.
0: Helemaal wappie de flappen, die Han-Chinezen ook, joh. Die Chinese keizers in Peking.
1: Ja.
0: En Indonesië, die Indonesische koning, Aceh, Maleisië. Inderdaad, en nu die Thaise koning, dat is ook niet misselijk, hè? Die zoon van die man die... daar moet je Rama 4 en Rama 5, zo heette ze daar. Ja, die man die schijnt ergens in Duitsland in een kasteel te wonen met 20 matresses. En hij is nooit in Thailand. Maar daar mag je niet over praten, weet je. Ik moet eigenlijk nu mijn mond al houden. Maar dat is Thailand. Maar je snapt niet, je zou Thailand, prachtig, prachtig. Waarom ga je in zo'n koud kasteel in Duitsland zitten met een harem, weet je.
1: Ik hele dagen thuis zitten, ik kan er wel aan winnen, hoor.
0: Ja.
1: Maar goed, de lezing over Noord-Korea gaat om 8 uur van start in het landhuis van het Zorgerf Buitenland. Veenwaterweg 3B in Putten. Aanmelden kan tot 12 oktober via de mail. Dus vandaag naar Bert-Jan Jousma. @gmail.com.
0: Ja.
1: Bert-Jan Jousma met OU @gmail.com.
0: Gezellig even naar Noord-Korea, heerlijk.
1: Ja, en dan dat is een tijdje reclame, dat gaan we niet doen. En we gaan naar Harderwijk. Harderwijk verwacht eind oktober een plan voor de veiligheid rond het station. Station komt in het onderzoek van de gemeente naar voren als een plek waar deelnemers zich het meest onveilig voelen. Harderwijk verwacht eind oktober een concreet plan voor de onderzochte locaties. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van gemeentebelang over overlast rond het station. Nou, dan moeten we dat maar eens even afwachten, hè, wanneer het weer veilig is op het Harderwijkse station.
0: Ja, plannen maken is altijd goed.
1: Ja, en VVOG verliest bij SVL ondanks gelijkmaker uit strafschop. Ja, dat gaat niet goed met het regionale voetbal, kunnen we wel zeggen.
0: Nee, daar komen we vandaag wel achter, ja.
1: En gaan we inderdaad achterkomen. En dan de energiehub op Lorenz. Ondernemers werken samen aan ruimte op het stroomnet.
0: Ziet er goed uit, hoor, daar.
1: Oh. Ja, het ziet er goed uit. Maar als je kijkt wat in Ermelo de verbouwingen en aanpassingen aan het stroomnet al voor ellende oplevert, dan al die veranderingen, dat gaat ook een heleboel klachten opleveren. Maar we wachten het gewoon fijn af. En nog een laatste positieve nieuwtje uit de sporthoek. VVH Heren, en dat is volleybal, winnen uit duels zonder setverlies. Nou,
0: doe maar.
1: Gefeliciteerd.
0: Dat hoor je niet vaak.
1: Huh? Nee, precies. Dan gaan wij naar, ik had het volgende plaatje geloof ik alweer klaarstaan voor je.
0: Van de buffoons of van mijn lijst?
1: Van jouw lijst. Oh, ja. Hoes, Zooming Hoes.

0: Richard Franklin. Ik ken dit nummer helemaal niet. Hoe zoom in hoe? Hartstikke modern.
1: Ja, nou, het is een beetje rond 1985 ook. Ik heb behoorlijk wat 80's en 90's in mijn lijst staan vandaag.
0: Maar werd er toen al gezoomd dan? Zoom is toch iets van de laatste tijd?
1: Ja, het gaat volgens mij het gaat over zoomen met een M. Maar het gaat inderdaad een beetje over het verleidingsspel inderdaad. Wie kijkt er naar wie, weet je wel? Ja. Nou, meestal kijken mannen eerst naar vrouwen, hè? En dan wordt er teruggekeken. Zo gaat dat.
0: Ja. Goed, dan gaan wij naar de duurzame huizenroute op zaterdag 31 oktober en zaterdag 7 november is er bezoek gratis in de duurzame huizenroute. En dat geldt natuurlijk in Ermelo en Harderwijk en Putten. We gaan naar duurzamehuizenroute.nl en daar kan je alles vinden over waar je precies kan kijken in welke gemeente. Voor Ermelo, Harderwijk en Putten geldt dat. En hier de Zwart-Wit 63 hebben ook hun competitieduels verloren.
1: We kondigden het al aan. Dus ja. Hou je oren, stop je vingers maar in je oren, want sportnieuws, dat wordt heftig.
0: En dan Swep Sint in Harderwijk geeft speelgoed een tweede leven. Dat is Sweppen, dat is omruilen. Hè.
1: Gaan ze helemaal in, hè? Helemaal hip.
0: Is helemaal hip. Maar wie moet de nieuwe Sinterklaas worden in Nederland, André?
1: Oh ja, daar waren we nog niet uit, hè? Ik heb er niks meer van gehoord. Het laatste nieuws heb jij ook niet gehoord?
0: Nee.
1: Wie ging er ook weer mee stoppen? Hoe heet die kerel ook weer?
0: Ja, hoe heet die ook alweer?
1: Stefan van der Wallen, ja.
0: Stefan van der Wallen, ja. Die ging niet stoppen. Maar of die vrijwillig stopt of wat dan ook, men vindt het een beetje raar.
1: Die Aquasi niet Sinterklaas maken?
0: Ja, dat kan wel, maar dat mag niet meer. Hè. Dan moet hij zich wit sminken, want Zwarte Pieten zijn verboden. Ja. Dus dan is Aquasi ook verboden natuurlijk.
1: Ja, precies. En het is waarschijnlijk, hoe zeg je dat, cultureel erfgoed.
0: Ja,
1: dus die Sinterklaas moet gewoon blank blijven. Die mag niet, Nee, dus Aquasi valt af. En jij dan? Ik bedoel, misschien komt er binnenkort wel gelegenheid een tijdje om gewoon Sinterklaas... Zit jij december gewoon lekker...
0: Ik een beetje Sinterklaas ga zitten spelen.
1: Ja, precies. Dat jij in Hilversum daar gewoon even de kindertjes op schoot neemt en cadeautjes uitdeelt.
0: Nou, is aan mij niet besteed hoor.
1: Nee, het is ook... Sinterklaas was een beetje verpest. Maar ik vind het nog wel voor kinderen is het natuurlijk hartstikke leuk. Maar we hadden het de vorige keer al over de hele... dat ze het Sinterklaasfeestje de afgelopen 10 jaar ook een beetje verpest hebben. De nek omgedraaid. Ik vind het niet zo gek dat ik niet zoveel hoor. Dat de Sinterklaas niet in de nationale Sinterklaas niet in de rij staat, weet je wel?
0: Ja. Ja, en dat is hetzelfde een beetje als met Eurovisie Songfestival. Ze staan niet in de rij om daarna aan mee te gaan doen. Want ja, dan wordt er weer van alles van je gevonden natuurlijk. Want als je meedoet, dan vind je waarschijnlijk, enzovoort. Ja. Vul het allemaal maar in.
1: Als je niet met je regenboogvlagje zwaait, dan hoor je er ook niet meer bij.
0: Man, wat een
1: maar ik vind dat ze die ene kerel, die blonde, die toen weggestuurd is. Die zo'n cameravrouwtje beledigde. Hoe heet die kerel ook weer?
0: Joost Klein.
1: Joost Kleine. Die mag wat mij betreft gewoon nog een keer gaan. Die moet een herkans in krijgen. Iedereen verdient toch een nieuwe kans.
0: Ja,
1: tweede kans.
0: Nou, deze week, wat ik ook weer opzienbarend vond. Afgelopen weekend was er een mannenmas.
1: Een mannenmas?
0: Ja, heb je dat gehoord? Mannen die opkwamen voor vrouwen. Dat vrouwen veilig over straat moesten kunnen. En dat ze elkaar daarop aan wilden spreken. Dus hadden ze een mannenmas van mannen. Wij moeten ook zorgen dat die vrouwen veilig zijn. Want vaak zijn wij de daders en zo. Hè?
1: Dus zeg maar,
0: Wat denk je? De feministische vrouwen zijn we tegen. Want daar kwam het net over alsof vrouwen zich niet konden redden zonder mannen. Gaan we dat geëikel weer? Het is zo.
1: Hopeloos,
0: het gaat er helemaal nergens meer over.
1: Nee, precies. Ja, het is een jongen, voorbeeld, Bas.
0: En, dan moet je dus nu zeggen, oké, dan moeten de vrouwen het maar alleen opnemen tegen de mannen. Dan zijn we weer terug bij af.
1: Ja.
0: Je kan voor iets zijn, er komt meteen wel weer iets tegen iets. Geweldige wereld leven we in.
1: Het is, de mens is toch gewoon de meest prachtige uitvinding ooit gedaan.
0: Ja, mooi.
1: De mens op nummer 1.
0: Ja. Weet je wie heel mooi was?
1: Nee.
0: Girl Donna. Dat was een supervrouw. Oh, die claimde niet alleen de nacht hoor, die claimde mij ook. Oh.

0: Zo, dat waren de buffoens. En laat ik nou altijd gedacht hebben dat buffoen een soort aap was, een soort baviaan eigenlijk, ja, ding of zo. Maar een buffoen is een hansworst. Ja. Hoe vind je die dan?
1: Ja, je hebt, in het afgelopen half jaar zijn we daar wel eens vaker op die naam terechtgekomen.
0: Hansworst, ja. Het al over gehad.
1: Het komt me bekend voor, de hansworst. En, ja. Maar ik was het weer vergeten, want ik zat weer helemaal in die bavianen, op die bavianentour. Ja. Maar ik zal het proberen te onthouden.
0: De rookpips en de rookborst, zeg maar.
1: Goed, de rookborst,
0: Eens even kijken. We gaan naar de kindervoorstelling B.J. Brillenkip, dat is in Harderwijk. Circus Power met 3R voert zaterdag 24 oktober de kindertheatervoorstelling B.J. Brillenkip op. Voorstelling begint om 3 uur in de Apostolische Genootschap aan de Veldkamp 76. Nou, kindertjes, allemaal heel veel plezier toegewenst. En dan de zichtbaarheid van BOA's is voor Harderwijkse College een belangrijk punt. Het uniform is niet altijd passend. Nou, dan ga je ze toch eerst passen?
1: Tja.
0: Ja, broer, dat lijkt me niet zo moeilijk. Iemand het passen en zegt van ja, die passen die nemen we mee. En als het niet past, dan een grotere of kleinere maat.
1: Ah, cheeky day.
0: Zo simpel kan het zijn, hè? Ah. Maar ze zullen wel bedoelen dat het ook afschrikwekkend werkt. Oh, ja. Daar komt weer een boa aan met zo'n ding. Die denkt weer dat de politieman is. En dat daar ze een belangrijk aandacht. Maar dat maakt dat ze veelal in uniform gekleed zijn en laagdrempelig aanspreekbaar. Maar...
1: Wat is daar mis mee?
0: Ja, dat is het punt. Heel veel mensen nemen boa's niet serieus. En als je ze dan geen...
1: Pepperspray of...
0: Geen uniform aandoet, dan wie neemt ze dan nog serieus?
1: Nee, dat precies. Dus, maar dus, wat willen ze nou? Staat dat verderop nog wat ze willen?
0: Ja, wat ze precies willen. Voor bepaalde toezichthoudende taken is herkenbaarheid door middel van een uniform echter niet altijd passend. Dat antwoordt het college op vragen van Christel van der Stouw van Harderwijk anders. Daarnaast kan niet geuniformeerd toezicht in sommige gevallen bijdragen aan een laagdrempelig contact.
1: Ja, ik begrijp het.
0: Hele misvatting weer.
1: Ik begrijp het punt, alleen wat denk je tegen die... Volgens mij hebben ze het over de agressiviteiten die bijvoorbeeld dan vanuit die, laten we zeggen, die fatbike cultuur opkomt. Hè? Ja. Maar die gasten, maakt niet uit, al zet je er een paar bavianen voor de neus. Die luisteren nergens naar, die fatbikers.
0: Nee, dat bedoel ik. Wat denk je dat je als je daar naartoe gaat als gewone burger? Ja. Hè? Want zo zie je er dan uit als een boa.
1: Gewone burger.
0: Ja, dan die blazen ze meteen al om.
1: Je krijgt klappen, je wordt in de sloot gegooid, je verdwijnt. In de bruine verloot.
0: Wat een misvatting weer.
1: Nee, dus dat uniform moet sowieso blijven. Er moet gewoon respect. En als die kinderen of de mensen, degene die geen respect geven, dan kom je in het geval van kinderen, kom je bij de ouders uit. En dan krijgen die ouders gewoon een boete. Voed je kinderen beter op. Respect voor... Jij en ik, we hadden toch vroeger een politieman. Nog steeds. Als ik een politieman zie, heb ik respect. Van nature, weet je wel.
0: Ja, maar je broer, respect, dat zit in je aard. Bedoel,
1: ja, maar dat heeft, opvoeding heeft daar toch mee te maken.
0: Ook, ja, precies. En je moet het ook willen, maar als je heel opgevoed wordt van ieder voor zich en
1: niemand meer van je. Precies, ik kan doen wat ik wil.
0: Oh, ja, precies.
1: Oh, ik rij waar ik wil met mijn vetbikeje.
0: En, anders ga ik als minderheid gewoon bezwaar maken en zo. En dan,
1: ik word gediscrimineerd, ja, daar kom je tegenwoordig overal mee.
0: Oh. Ja, daar kom je altijd mee weg. Dus,
1: Ik zie een vuilnisbak staan. Dat zal misschien helpen. Daar. Een vuilniswagen zo.
0: Een vuilniswagen. Ja, de service van Omrin wordt met dienstverlening rondom containerwissels en afvalpassen verder uitgebreid in Harderwijk. En die krijgen dus meer zaken om te regelen. Nou, dat is...
1: Goed initiatief.
0: Hè? Omgaan met afval. Ja, inderdaad. Nou, dan gaan wij naar de 18 plus 2 van André.

0: Dat gebeurt dit jaar op 1 november in het centrum van Harderwijk. 27 van de meest talentvolle acts van dit moment geven door de hele stad optredens die gratis te bezoeken zijn. Allerlei cafés, zoals bijvoorbeeld... de popronde vindt plaats in allerlei soorten locaties in het centrum van de stad, die voor 1 dag omgetoverd wordt tot poppodium. Denk als aan Nicky's Inn, Walhalla, maar ook de Vispoort, Sir Jack, Graaf van Gelre, Botterloods zijn op 1 november allemaal gratis toegankelijk met allemaal talent. Maar je moet even kijken op www.popronde.nl voor de verdere informatie. www.popronde.nl. Zoiets voor jou iets?
1: Nou, ik vind het wel talent. Daar krijg ik niet snel genoeg van. Nieuw talent, vers talent. Maar of ik daarheen ga, nou, nee.
0: Dat hebben we niet, hè?
1: Dat hebben we niet, want ik ben de laatste jaren meer een man van afstand, weet je wel. Ik vind het wel prima om het online te bekijken. Maar in dit geval zal dat... dit is echt iets wat je live moet meemaken, denk ik. Het wordt niet uitgezonden, het wordt niet opgenomen. Dus wellicht, Basjo, misschien moet ik maar eens een drempeltje over af en toe. Hè? Af en toe moet je gewoon je eigen grenzen overschrijden en gewoon zo'n cafeetje binnenlopen.
0: Ja, dan moet je even naar popronde.nl om te kijken welk drempeltje je dan over
1: met
0: wil.
1: En een gratis bierdouche waarschijnlijk ook. Hè?
0: Keus genoeg wat drempeltjes betreft.
1: En dan dit bericht, wou je die doen met je zelfbewoningsplicht? Wat is dat dan?
0: Ja, inwoner van Harderwijk krijgt van de gemeente een langere ontheffing van de zelfbewoningsplicht. Het is meestal zo dat je, als je een huis koopt, dan om te voorkomen dat dat voor de business is, moet je er 5 jaar gaan wonen.
1: Dat, ja.
0: En schijnbaar is er iemand ontheven daarvan. Ja. En die krijgt dan, de gemeente verleent hiervoor een ontheffing tot eind 2027. Daarna wordt de ontheffing niet meer verlengd, heeft het college van BMW besloten. Nou...
1: Ja, ik dacht even dat het over een ontheffing voor de zelfbevredigingsplicht ging, weet je wel.
0: En
1: dat is, dan denk ik van ja, dat moet toch niet, het wordt toch steeds gekker. Maar nee. Zo gek is het gelukkig nog niet.
0: Maar hebben jullie in Ermelo een zelfbevredigingsplicht?
1: Dat zit er wel aan te komen, ja.
0: Zit er aan te komen, ja.
1: Wordt een beetje, ja, dat, zeker rondom de kazerne gaat het af en toe niet goed. Dus dan moet de gemeente weer ingrijpen.
0: Oké. Nou, dan moet dat maar gebeuren. Dan de herfstfeer in de Plantagekerk is een dag van ontmoeting in Harderwijk. En die herfstfeer die wordt gehouden door aan de ten goede komen. De opbrengst is voor de Vaarwens en Stichting Hulphand. Er wordt gegeven op 31 oktober de herfstfeer van 10 tot 3 in de Plantagekerk aan de Stationslaan 136 te Harderwijk.
1: Alvast
0: heel veel plezier gewenst. Gaan wij naar
1: Brazilië.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gallengal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
1: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen en ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
0: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
0: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort is dicht tussen Barneveld en Hoevelaken. Er is daar een ongeluk gebeurd. Omrijden kan vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Op de A50 Arnhem richting Os, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Op verzoek van de schilders uit Ermelo begonnen we met She van Green Day. In het vierde uur alweer van De Wereld Wordt Wakker.
1: Tja.
0: En in dit uur gaan we ook met Ronnie Mans bellen. En dat is natuurlijk de VVV Ermelo. Maar dat is pas over 10 minuten. Dus we kunnen nog even wat plaatjes draaien. Waaronder deze...

plus expenses.

line of work.

0: Goedemorgen, 5 jaar, spreek met Ronnie.
1: Ja, het is weer maandagmorgen.
0: Hey, goedemorgen, we zijn er weer.
1: Ja, we zijn er weer.
0: Ja.
1: Is het druk bij jullie?
0: Ja, hartstikke druk.
1: Oh, mooi. En waar komt dat door?
0: Nou ja, de herfstvakantie is begonnen, hè, regio Noord.
1: Oh ja, kijk.
0: Ja, het is nu alweer zover.
1: Ja, ja. Regio Noord, en dan merk je dan meteen in Midden-Nederland...
0: Regio Noord, dat trekt hier direct naar het midden.
1: Oké. Okay.
0: Mooi weer, dus...
2: Nou, het is gezellig voor jou, al die Friese kameraden voor de deur.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: En moet je ook een beetje af en toe Fries kwebbelen?
0: Dat kan. Ja hoor, dat kan.
2: Frieske, ja, het gaat on in Ermelo.
0: Het gaat on.
2: Ah, mooi man.
0: Precies.
2: Hey, leuk joh. En heb jij dan ook een wat volle programma deze week?
0: Nou, het is deze week nog niet zo heel vol natuurlijk. Volgende week is het hier ook vakantie en dan is het weer wat voller.
2: Ja.
0: Maar goed, we hebben wel een aantal activiteiten.
2: Nou, brand maar los.
0: En dan beginnen we met het Filmhuis Ermelo. Dat is morgenavond in de theaterzaal van het Huis van Ermelo. Met de film Joe Speedboat. En nadat Fransje Hermans door een bizar ongeluk in een rolstoel terechtkomt, lijkt hij gedoemd zijn dagen te slijten in het slome dorp Loomark. Door het ongeluk kan hij niet meer bewegen en praten. En op 1 functionele arm na lijkt zijn leven uitzichtloos. En dat verandert echter wanneer de charismatische en roekeloze nieuwkomer Joe Speedboat arriveert. En een onwaarschijnlijke vriendschap met Fransje sluit. Nou, hoe dit verder gaat, dat zie je morgenavond in de dialoog om 8 uur bij het filmhuis. De kosten zijn €10 per persoon. En het is aan het Raadhuisplein nummer 4. Dan gaan we door met Kom Luisteren tijdens Van Pen tot Podium. Dat is ook morgenavond in de bibliotheek van Ermelo tussen 8:30 en 9:30. Na een succesvolle eerste editie keert Van Pen tot Podium terug naar de bibliotheek. Het wordt een avond vol verhalen, gedichten, spoken words, rap en andere creatieve teksten. En tijdens deze open podiumavond delen schrijvers, dichters, rappers en andere taalliefhebbers hun eigen werk. In een kleine en gezellige setting ontdek je hoe woorden mensen kunnen raken, verrassen en verbinden. Iedereen is welkom, dus kom vooral naar deze gratis avond in de bibliotheek van Ermelo. Eveneens in het Huis van Ermelo. Dan hebben we woensdag van wol vilt maken, paddenstoel of pompoen. Hierbij maak je kennis met wolfilteren in 3 kwartier tijd. En met schapenwol wordt er een pompoen, een eikel of een paddenstoel gefilt. Is geschikt voor alle leeftijden vanaf 4 jaar en kinderen tot 6 jaar is uitsluitend onder begeleiding. Reserveren is even verplicht, dat kan via de website van de schaapskooi www.schapendrift.nl. En het is om 1 uur, 2 uur en om 3 uur. En dan dus 3 kwartier. Tot zover.
1: Nou, dat is een leuk pakketje voor de kids.
0: Toch?
1: Ja. En je mag kiezen Billy Ocean met Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Of Billy Idol met Eyes Without a Face. Of The Rolling Stones met Painted Black.
0: Doe Billy Ocean maar.
1: Billy Ocean, gaan we die knallen en dan wensen we jou een fijne week.
0: Hetzelfde.
1: Hey.
0: Doei.

0: Zo, uit de dromen zo in je auto gemieterd. Ja, Minta, hè? Dat zou daar,
1: Minta. Minta. Minta is denk ik niet zo gediend van dat dwingende taaltje van Billy Ocean, ja, weet je
0: wel.
1: Get into my car. Maar ze zat al wel prachtig in het zonnetje, ja, in de open vanlife. Want vanlife, dat is gewoon populair, hè, onder begin twintigers. Met een eenvoudig wagentje naar Frankrijk en dan even naar het strand. Ja, laat die jeugd tegenwoordig maar schuiven.
0: Het enige wat ik me afvraag, broer, want kijk naar mijn eigen jeugd. Ik ging naar school en dan moest ik thuis mijn handje ophouden. Kreeg ik zakgeld.
1: Ja.
0: Want ik kreeg geen studiebeurs of wat dan ook. En je gaat tegenwoordig eerst even een tussenjaar even de wereld verkennen.
1: Standaard,
0: wat betalen ze daarvan?
1: Nou, dat is de rijke ouders waarschijnlijk, hè? Want iedereen.
0: Maar zouden alle ouders rijk zijn? Want ik hoor alleen maar jeugd die.
1: Er stond één van in Zeewolde. Er stond niet helemaal vol in Zeewolde.
0: Nee,
1: maar hij was. Nou, dat is goed ook. Kijk, zij had een baan. Minta had een baan in Stockholm. En hij was een digital nomad. Dus ja, op die manier, hè? Die lui die designen. Hij designde waarschijnlijk wat. Maar ik vond het ook wel verrassend, ja, van vooral de vrije manier van leven. Want ik bedoel, zij ging dan opeens, ze vloog van Schiphol weer terug naar Stockholm om aan het werk te gaan. En hij ging dan eventjes door naar Thailand. Ik stond er wel te kijken. Maar ik had in drie kwartier natuurlijk te weinig om even te vragen hoe dat allemaal precies zat. Maar ik heb in ieder geval zijn Spaanse gitaar thuis staan.
0: En weet je nog wat voor merk gitaar
1: dat is? Dat weet ik, dat staat er inderdaad in. Hij heeft het speciaal, op een vorige trip was hij in Spanje ergens onder Barcelona, heeft hij die gitaar laten maken. Heel licht cipreshouten gitaartje, schijnt heel goed te zijn, bladibladibla. Maar ik weet hem even niet uit mijn hoofd, weet je wel. Ik heb hem netjes in een hele mooie tas heeft hij eromheen. Dus, maar ja, dat verklaart wel dat hij hem voor de winter ergens wil stallen. En ik zou er goede karma van krijgen, zei hij. Dus ik neem hem mee, weet je wel.
0: Ik vind het nogal wat. Heb je een gitaar laten maken en die moet gestald worden. En dan geef je dat aan een wildvreemde Hollander.
1: Ja, dat vroeg ik ook. Ik vond het natuurlijk ook. Ik maak dat soort dingen niet zoveel, zo vaak mee.
0: Nee.
1: Maar ik stap de laatste jaren wel meer op mensen af. Meer uit een soort wanhoop van jongens. Waar kan ik nog hoop vinden? En wie heeft misschien de sleutel tot mijn geluk? En Minta, ja, het was bijna zover dat zij de sleutel was tot mijn geluk. Maar ja, ze zit nu weer in Stockholm, dus helaas.
0: Maar ze heeft de sleutel naar je hart.
1: Die heeft ze al wel geleverd, ja, al, zeker.
0: Ja, zo je ziet, maar dat kan snel gaan, drie kwartier. Kan je hele leven verkocht zijn.
1: Live fast, die young.
0: Ja.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face. Dat is toch ook wat. Een ogenblik, een blikje doe je open en liggen dan de ogen in. Hè? Geen gezicht of niks.
1: Ja, gaat dat nummer daar een beetje over?
0: Ik heb geen idee, maar als ik de titel kijk, ogen zonder een gezicht. Dat betekent dus dat je gewoon een handjevol ogen hebt.
1: Ja.
0: Of een blikje, een ogenblik. Dat gaat natuurlijk ook.
1: Dat is niet al te fris, nee. Nee.
0: Nee, maar ja, we gaan weer richting... Oh nee, dat is dit jaar niet, hè? We hebben geen vuurwerk, dus dan gaan er ook geen ogen verloren.
1: Nee, gelukkig niet. Hopelijk wordt het een lekkere rustige oud en nieuw. Maar ik vrees het ergste, want de tradities zijn niet zomaar weg. Maar wat hebben ze met die Hanze avonduren gedaan? Dat is nu gewoon weer avonturen. Zie je dat? Dat was toch vorige week nog?
0: Avonturen is het nu. Vorige week was het avond met DT. Dus in de avonturen naar de Hanze.
1: Dat was te moeilijk voor de journalisten.
0: Dat denk ik wel. Wanderlust tijdens de Hanze avonturen brengt Harderwijk in beweging met een avond vol kunst en ontdekking. Ja, op 17 oktober aanstaande dus staat als podium Filmhuis Harderwijk, Anouk Dance Experience, You Create, Poppunt Harderwijk en Groene Golf samen tijdens Wanderlust, onderdeel van de Hanze avonturen. Ja, en dat als ze dat in de Hanze tijd geweten hadden, dat dat zoveel ophef zou maken, zouden ze dan nog...
1: Nou, ophef, wij maken er ophef over, hè?
0: Nou, in de Hanse periode hadden ze geen een van die clubs bestond toen. Hè?
1: Nee, dat bedoel je. Kijk, Mirjam komt ook alweer binnen over vuurwerk. Nou, ik hoor nog steeds veel vuurwerk 's avonds. Ja, inderdaad.
0: Ik ook. En wat ook met vuurwerk te maken heeft. André Rieu mag ook niet optreden met vuurwerk, hè?
1: Nee,
0: met oud en nieuw.
1: Ja, dat hoorde ik ook iets van. Wat was, die wordt ook zeg maar geboycott door de
0: Nou ja, strijkers zijn ook verboden. Hè?
1: Strijkers, ja, dat was vroeger die groene strijkers. Verschrikkelijk, ja.
0: Ja, maar dus, nu André Rieu heeft alleen maar strijkers aan boord. Dus dat gaat niet door. Alle violisten kunnen thuis blijven.
1: De André's hebben het maar moeilijk in de wereld, hè?
0: Ja, jullie André's hebben het een zwaar bestaan. Goed, dan gaan wij naar Plan Weidse Wieken aan deelcombinatie vergeven. De bouw van 136 woningen in Waterfront deelgebied 5. Ja, er wordt maar doorgebouwd in de Waterfront. Maar ik hoorde op een gegeven moment ook al dat woningen verkocht gingen worden. En terwijl ze bedoeld waren voor de verhuur. En dat ze in één keer verkocht gingen worden. En de projectontwikkelaar die houden zich niet aan afspraken. En de gemeente heeft er geen vat op. Ja, dat is al iets wat ik me al jaren afvraag bij alle gemeentes. Jullie zijn toch de baas in de gemeente? Wat krijgen we dan nou? Maar schijnbaar hebben ze niks te vertellen, hoor.
1: Nee,
0: de projectontwikkelaars, die zijn de baas in de gemeentes.
1: Oh ja, joh.
0: Ja, joh. Man, dat maakt niet... Nee, want als je allemaal goedkope woningen wil, dan zet je ze toch gewoon neer als gemeente zijnde.
1: Ja.
0: Maar dat werkt dus niet. Heb je een projectontwikkelaar en die zegt gewoon, ik wil ze wel bouwen, maar ik wil er dat en dat aan verdienen. En dat kan alleen met... Nou, en daar gaan we
1: dus
0: weer dan.
1: Onze democratie is een wassen neus. Onze gekozen bestuurders hebben eigenlijk niks te vertellen.
0: Nee, en de gekozen bestuurders hebben wij eigenlijk ook niet echt gekozen. Hè? Want je krijgt altijd dat wat je niet wil.
1: De burgemeester mag je niet kiezen, nee.
0: Nee, maar ook dat. Maar ook partijen. Ik bedoel, kijk nou gewoon naar Nederland. De grootste partij had 25 zetels.
1: Ja.
0: Dat betekent dus dat je een zesde krijgt van wat je wil. Als je voor die partij kiest. Ja. En dan krijg je 5/6 wat je niet wil.
1: Nee, precies.
0: Dus dat is, de gekozen...
1: Nederland is dus één grote wasseneus.
0: De hele wereld is één grote wasseneus. Maar ja, dus steek gewoon een grote neus op naar iedereen die het niet ziet.
1: Ah, je mag het niet zeggen, je moet altijd hoop houden. Anders, als de hoop verdwijnt, dan houden we niks meer over.
0: Nee.
1: Is er nog hoop voor de AZC's in Nederland? Ik denk het ook niet, hè?
0: De AZC-evaluatie wordt uitgebreid. Meer ruimte voor reacties van de inwoners. Dat gaat in Harderwijk gebeuren. Ja, de partij die de verkiezingen had gewonnen, die had min of meer beloofd dat het allemaal minder zou worden. Maar,
1: de oude in ieder geval sluiten, maar er moest toch wel altijd al een nieuwe komen
0: in
1: Harderwijk.
0: Ja, maar dat hoor je dan pas na de verkiezingen. Maar dan wordt er inspraak verleend en dan lijkt het heel wat. Maar is het niet. Dus goed. Nou... En elektrische rijders in Harderwijk heb je allemaal gespaard voor een elektrische auto. Ja. En dat blijf je voorlopig duur. En zo gaat het dus altijd, hè, met alles.
1: Ja, ik bedoel, jij zit al 14 jaar hier het nieuws voor te lezen, of niet? Of deed je vroeger minder nieuws?
0: Nee. Het is al 15 jaar zo en je ziet het gewoon gebeuren. Er verandert niet echt veel, hè?
1: Verandert niet echt veel.
0: In 1991, toen ik op de Veluwe kwam wonen, was dat bouwen en woningnood. Ja. 11 jaar op de wachtlijst.
1: Klopt, ja.
0: En we zijn nu bijna 40 jaar verder. Ja. En er is niks veel, veranderd.
1: Nee, maar jij kan dan in principe nog iets meer analytisch vermogen tegenaan gooien dan ik. Ik volg de wereld ook al een jaar of 23 ben ik ook aan het analyseren. Vanaf ongeveer het mislopen van mijn studie in Enschede dacht ik van, wat gebeurt hier nou? Waarom lukt het mij niet op de universiteit en allerlei zoontjes van hoogleraars wel? Weet je wel? En dan kom je achter schokkende zaken. Maar jij inmiddels ook.
0: Ja, het mooie is, ik heb 10 jaar in Harderwijk gewoond. Ik woon nu 10 jaar in Putten en ik heb iets van 15 jaar in Ermelo gewoond. Ja, tussendoor ook nog een beetje in Hulshoofd, een beetje rondgezworven hier. En in Kampen ook nog even gezeten. Maar hoe dan ook, dus laten we zeggen 10 in alle drie de gemeentes waar we actief zijn.
1: Kun je meepraten?
0: Het enige verschil is dat de ene gemeente zich wat meer waard voelt dan de ander. Het zijn drie totaal verschillende gemeentes.
1: Toch wel, hè? Gelukkig
0: ja,
1: wel.
0: Ja.
1: Nee, het is mooi dat ze niet allemaal hetzelfde zijn.
0: Nee.
1: Maar Harderwijk vind jij niet de goede kant op gaan de laatste. Zeker de laatste.
0: Als je de verhalen hoort, hebben ze wel het idee dat ze het...
1: Hoog in de bol.
0: Hoog in de bol, ja. De rest van de Noordwest-Veluwe eigenlijk niet zo heel bijzonder is.
1: Precies, maar als je op zaterdag je bruine bottertje op het Wolderwijd heen en weer vaart, dan voel je je weer een hele vent, hè? Dan voel je weer een kapitein op schip.
0: Ja, ik weet ook niet waar het vandaan komt, dat idee. Maar ja, ik moet ook eerlijkheidshalve zeggen, toen ik hier naartoe kwam wonen in het verleden, dan zei ik ook, ja, ik woon in Harderwijk, omdat ik ook in de Achterhoek, gold het ook een beetje. Ja, maar Putten en Ermelo, Harderwijk, dat werd nog een beetje serieus genomen, maar Putten en Ermelo niet.
1: Nee, toen al. Hè?
0: Maar als je dan middenin woont in alle drie, dan zie je toch ook wel dat de karakters ook wel heel anders zijn. En dan is er niet te ontkennen dat er in Harderwijk een flinke mate arrogantie heerst.
1: Oh, serieus? Ja, dat is geen grap wat je nu zegt. Dat is
0: nee,
1: die conclusie van de afgelopen...
0: Ja, maar dat is natuurlijk logisch. Ik bedoel, in Putten, dat is een gelovig dorp. Ja. Dat is eigenlijk van vorige eeuw, wordt dat dan gezegd.
1: Ermelo toch ook?
0: Ermelo, dat hangt er een beetje tussen. Maar Ermelo heeft heel veel import.
1: Oh.
0: Het heeft ik geloof wel 8 of 9 jaar geduurd voordat ik een echte Ermelo ontmoette. Dus dat zijn ook allemaal van die dingen. Dus dan is er iets grotere smeltkroes van culturen.
1: Ja, mede door de kazerne, denk ik.
0: Maar ook door de zorgcentra en al dat soort dingen.
1: Klopt,
0: Nou, laten we eens even een beetje gaan beuken nu.

0: Ja, Mirjam, je reageert net nog even op het
1: vuurwerkverhaal.
0: Vuurwerkverhaal, dat ze dat nog steeds veel hoort. Ja, dat valt mij ook op. Het hele jaar door hoor je in Putten wel vuurwerk.
1: Ja, ik heb een klein onderzoekje naar gedaan in Ermelo. En dat begint vlak na de zomer, rond 20 september, gaan een bepaald slag mensen, de 1%ers of 10%ers, herriemakers, en dat zal hier niet anders zijn, die gaan, als de dagen wat beginnen te donkeren, gaan ze naar Tsjechië, Polen, Duitsland, België, weet ik wat. En daar worden de eerste badges opgehaald. En vanaf ongeveer 22, 23 september, zeg maar rond 25 september, tot en met begin april, als de lol er vanaf is, als het 's avonds weer licht is, heb je ongeveer 6,5 maand non-stop, elke avond, zeker in het weekend, vuurwerk in de categorie cakes, cobra's, lawinepijlen. En ik heb de gemeente Ermelo ook al meermaals aangesproken op, van zet dat eens in de krant, ga er eens over babbelen, want we hebben nu vanaf augustus hebben wij gewoon een totaalverbod. Met een kleine uitzondering, ze mogen verenigingen toch weer een uitzondering geven. Hè? Als jij dus gewoon lid wordt van de voetbalvereniging als vuurwerkfanaat en je gaat daar een beetje pushen, mag je gewoon op het voetbalveld straks vuurwerk afsteken. Maar ik ben er behoorlijk tegen dat geknal. Ik vind vuurwerk op zich prima als een showtje, weet je, in Rotterdam, Amsterdam, nationaal vuurwerk, prima. Maar dat gesodemieten met die bushokjes en al dat geknal en dat Oekraïense frontoffensief wat je hier dus rond Oud en Nieuw hebt. En 6 maanden lang, elke week. Ja. Het is schandalig. Waar halen die mensen het geld vandaan? Hoe komen ze aan het vuurwerk? Waarom kan dat zo naar binnen lopen? Ze pakken wel een hoop. Maar dat was jou dus ook wel opgevallen, toch? Het gewoon 6 maanden lang.
0: Kijk, en als het niet lukt om die enkeling hier en daar tegen te houden, hoe willen ze dan met oud en nieuw de hele massale wereld tegenhouden?
1: In Amsterdam is het al 5 jaar. In Amsterdam, onze grote stad met Femke Halsema aan het roer, daar is al 5 jaar een totaalverbod. Alleen, er is niks gebeurd daar.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Als Femke het er niet onder krijgt, Bas, dan is alle hoop verloren voor Nederland.
0: Nou, het lijkt ook wel alsof in de politiek is, ja, maar op papier staat het goed, dus dan is het goed, weet je wel.
1: Dat is het.
0: Maar dat werkelijkheid, dat klopt al helemaal.
1: Maar ik ben met je eens, hoe wou je dat doen? Hoe wou je al die achtelijke 1%ers met hun busjes naar Tsjechië? We weten allemaal in Ermelo dat er eentje woont, hè? We hebben het erover gehad. En wat dacht je van die, ik bedoel, WhatsApp kun je misschien nog een beetje controleren, maar die Telegraph en al die andere dingetjes, ja, binnen 5 minuten heb je wat je hebben wil.
0: Ja. Nou, we gaan naar de eerste tweedehands speelgoedmarkt in de Muzenhof en dat is op vrijdag 6 november in Ermelo van 6:30 tot 9:00. Kunnen bezoekers in de Muzenhof aan de Leuvenumseweg speelgoed kopen en verkopen. De organisatie bouwt voort op eerdere tweedehandsmarkten in het dorp. Dus vrijdag 6 november van 6:30 tot 9:00 in de Muzenhof, tweedehands speelgoedmarkt. En dan zijn er een hoop activiteiten in de herfstvakantie. Vuur maken, spoorzoeken en hutten bouwen tijdens de wilde buitendagen op landgoed Groevebeek. En dat is ook in Ermelo. Op zaterdag 24 oktober de wilde buitendagen op landgoed Oud-Groevebeek. Kinderen van 4 tot en met 12 kunnen tijdens deze avontuurlijke dag op verschillende manieren kennis maken met de natuur. Kindertjes, alvast heel veel plezier gewenst tijdens de wilde buitendagen. En dan een voorstelling over De Man in Black van Johnny Cash in het theater De Dialoog. Heb je wat met Johnny Cash?
1: Ah, Johnny Cash, ja. Nou, de oude Johnny Cash, weet je wel, met... My name is Sue.
0: Oh ja, de boy.
1: What do you
0: boy.
1: Do? How do you do? Okay. Ja, die latere werd hij wel allemaal heel erg black en depri. En ik ben al depri genoeg van mezelf, dus... Met de oude Johnny Cash moet ik een beetje oppassen, want... Nee.
0: Het zijn in ieder geval een theaterdialoog Ermelo. En dat is... eens even kijken, 17 oktober aanstaande.

0: Tja, die tijd dat de Amerikaanse jeugd een tussenjaartje naar Vietnam mocht nemen, weet je wel?
1: Ja.
0: Of voorspraak van Nixon en zijn vrienden.
1: Ja, daar moest je dan gewoon naartoe, hè?
0: Dat is een andere koek dan Barcelona.
1: Hè? Ja, echt wel. Eens even kijken. Dan Storm van Aten, Leon en Eikenaar jagen op de perfecte storm. Balans zoeken tussen adrenaline en veiligheid. Maar dat doet een beetje denken aan Twister.
0: Ja, die foto ook.
1: Wie kent niet het programma Storm Chasers? Maar volgens mij heb je hier in Nederland dan niet zo heel veel te zoeken als je daarop naar op zoek bent.
0: Nou, wel steeds meer. Wij krijgen ook steeds ruiger weer. Maar de meeste gaan naar Amerika, naar Storm Alley. Precies. Maar die foto is inderdaad net Bill Paxton en wie speelt er nog meer in? Twister, Bill Paxton en Linda Hamilton volgens mij.
1: Nee, niet Linda Hamilton. Want Linda Hamilton die heeft... Was het niet Jolly Hunter? Holly Hunter?
0: Nee, die was het ook niet. Maar,
1: nou, we gaan zo wel even googlen. Ja, als je het interview met ze wil lezen, ermeloosweekblad.nl. En dan Odile de Roos staat een interview in. Die spreekt namelijk voor Centraal Blinde Boekhuis. Boeken in voor mensen met leesbeperking. Met mijn stem een verhaal laten leven. Nou, dat vindt ze leuk om te doen. En ook dat kan je allemaal lezen in Ermeloos Weekblad. Dan FC Hoss wint opnieuw en rukt op naar de tweede plaats. Oh, ik dacht dat ze al bovenaan stonden met allemaal gewonnen wedstrijden. Maar ze staan dus tweede. Dat is dan de enige team volgens mij wat gewonnen heeft.
0: Ja, tot nu toe.

0: Nou. Want DBS 33 heeft een gelijk spelletje tegen Eemdijk, heeft 1 puntje gehaald. En de dames trimclub van de trimclub is sportief bezig in de buitenlucht. Maar die hebben dus niet gewonnen. Die zijn alleen maar actief bezig. En dan hebben we woensdag weer de staking. Grotendeels liggen al het busvervoer plat. En want ja, ze vinden allemaal dat ze te weinig verdienen, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, dan vind ik dat er nu al naar hand eens een keer collectebussen ingezet moeten worden. Dan zijn we er ook toch.
1: Ja, kan ja. ook. Ja.
0: Goed, we gaan naar weer een...
1: Alle nummers hoor. Helen Hunt heette trouwens.
0: Helen Hunt. Ja, ik zei Holly Hunter, maar Helen Hunt.
1: Hij zat in de buurt. Zat
0: ja,
1: in de buurt.
0: Het was warm. Het was iets met HH. Ja. En Hunt.
1: En, Helen Hunt en Bill Paxton in Twister.
0: En de H van Hurricane.
1: En Jan de Bont, hè, die deed het.
0: Ja.
1: Twister.
0: We gaan naar Tori Amos. Huh?

0: terracotta en froid erbarmelijk. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging door een ongeluk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken is de rechterrijstrook dicht en heb je 35 minuten tijdsverlies. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En dit gaat naar verwachting tot 10:45 vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Wat is eigenlijk jouw, René Kortasaldus, die reageert ook nog even op het vuurwerk. Maar wat is eigenlijk jouw persoonlijke mening over vuurwerk? Vind je het vervelend, die knallen, 's avonds om 10 uur? Of,
1: Nee, ik zou je vertellen, de laatste jaren ging ik om 10 uur al naar bed.
0: Ja.
1: En dat zit zo in mijn ritme dan. Dan om 12 uur, daar werd ik niet eens wakker van.
0: Ik heb het over, met oud en nieuw werd je zelfs niet wakker. Ja,
1: als ze allemaal tegelijk worden, daar werd ik niet eens wakker van.
0: Daar slaap jij doorheen.
1: Als ik ga slapen, ga ik slapen. Dat maakt niet uit.
0: Die 6 maanden. Ik heb het meer van september tot en met maart.
1: Nee, maar dat doet me allemaal niks.
0: Dat doet je, nee. Dus
1: nee,
0: jij...
1: ik wil gaan slapen, dus dan ga ik niet liggen luisteren wie er buiten zit te kloten.
0: Ja.
1: Dan ga ik gewoon slapen.
0: Mooi nagaan, dat is ook wel verschil, want ik maak me heel druk over. Maar ik vond het wel verrassend dat Mirjam en ook René even reageren. Maar wat vond René ervan? Of had je die al, hebben we die nog
1: René open? Vond dat allemaal schandalig.
0: Ja.
1: Dat het maar door kon gaan en zo.
0: En kon zij er nog wat aan doen? Want zij heeft veel invloed in Ermelo, hè, begreep ik. Wat lach je nou?
1: Nou ja, gewoon.
0: Die heeft korte lijntjes.
1: Het feit dat er mensen zijn die echt denken dat ze ergens wat aan kunnen doen.
0: Als je korte lijntjes met de wethouder hebt, jongen, dan moet het gaan gebeuren.
1: Ja.
0: En de komende jaren ga ik proberen wat korte lijntjes met de wethouders en de burgemeester te houden en te leggen.
1: Ja, maar je moet verbinding hebben met de raad. Want de raad beslist uiteindelijk. Een wethouder die kan een voorstel doen, maar de raad beslist.
0: Daar zit echt de power.
1: De echte power. En dan nog, die kunnen je van alles beloven en dan toch anders doen. Hè?
0: Met 3 R's.
1: Dus jij
0: had twee R's, had je 2 powers had je binnen, maar 1 power die ging vorige week niet helemaal goed. Hè? Nee.
1: Ze beloven wel van alles. Maar goed, als het niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Hè?
0: Ongelooflijk.
1: Dan houdt het ook weer op.
0: Belofte maakt schuld. Hè?
1: Ja, zou je wel denken.
0: Niet in Harderwijk. Hè?
1: Nee, eens even kijken. Dan gaan we vrouw op de fiets gewond naar aanrijding met een auto op oversteekplaats in Harderwijk.
0: Kijk, er reed al.
1: En daar heb je het gedonder al, inderdaad. Ze is gewond geraakt. En,
0: traumahelikopter.
1: Traumahelikopter erbij. De traumaarts is uiteindelijk met de ambulance meegereden. Dus vaak worden die traumahelikopters weer teruggestuurd. Dat is toch ook wel een duur geintje, hè?
0: Ja, dat is duur, hoor. Dat kost,
1: al die dingen die...
0: Ik denk dat wel 1.500 euro is, ja. 1.500 euro. Want een ambulance schijnt al iets van 800 euro te zijn,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat is een...
0: Nou, moet je nagaan, dat zal een helikopter zeker twee keer zo duur zijn.
1: Ja, en dan moet je nagaan, als ik 100.000 berichten... Nou ja, in 15 jaar is 100.000 misschien wat veel... Maar als ik een paar duizend berichten voor heb gelezen over dit, over de traumahelikopter, dan werd hij denk ik nog geen procent ingezet. Werd hij altijd weer teruggestuurd.
0: Ja. Nee joh, maar ja goed, die helikopterpiloten zijn ook niet voor niets opgeleid. Hè? Je hebt een dure opleiding, dan wil je ook af en toe vliegen.
1: Ja.
0: En,
1: maar we hopen dat met de mevrouw goed is.
0: Het gaat eigenlijk om die mevrouw natuurlijk. Ja,
1: en daar weten ze dan verder nog niks van op dit moment. Dus ja, dan...
0: Privacywetgeving, hè?
1: Ja, en... Ja, als je wil afvallen, dan kun je naar easyslim.nu. Dus, de behandelingen zijn een goede stok achter de deur. Dat is het vaak, hè? Ja, als je een stok achter de deur hebt, dan lukt
0: dat werkt bij mij ook wel. Maar jij hoeft er niet meer heen, hè? Want inmiddels 25 kilo eraf.
1: Nee. Ik zat op 24 kilo en afgelopen week ben ik 1 kilo aangekomen.
0: Oh ja, want er was weer een stiekem mokkataart.
1: Ja, een mokkataart niet, maar het waren wat dingetjes. We hadden vorige week hier, die middag voor Stroud.
0: Ja.
1: En dan komt er toch een vlammetje voorbij en een bonbonnetje. En,
0: ja, die bonbonnetjes zijn levensgevaarlijk.
1: Ja, en dan heb je thuis en toen ontdekte ik een Milky Way'tje, mini Milky Way is dat wel. Maar dan denk ik, ga zo goed, eentje per dag, dat moet kunnen.
0: Heel veel
1: Milky Way, dat bederf je eetlust niet. Dus,
0: pas op, Bas. Ja.
1: Ja,
0: maar er komt ook een gevaar. Ja, het wordt niet...
1: Maar, ik heb hem misdragen, dus dat weet ik.
0: Ja, als je de reden maar weet.
1: Nou, en het mooie is dat ik nu merk meteen... Ik merk gisteren, zei ik al, voordat ik het weegmoment had... Er is wat bijgekomen, want ik voel me minder goed dan vorige week. En zolang die straf erop zit...
0: Ja.
1: Blijft het natuurlijk doorgaan. Nee, want ik had zoiets van... ik wil de 125 nu aangetikken, dus ik wil nog 10 kilo. Dus dan moet er niet eentje bij.
0: Ja, je wil dan meer naar beneden. En hoe is het met je rug inmiddels? Want jij had ook vaak last van je rug, hè?
1: Ja, maar dat is natuurlijk nu ook. Want de broeken zitten nu weer anders. Die zitten nu weer hoger en die zitten weer wat anders.
0: Maar heb jij nog een spitaanvalletje gehad? Of,
1: nee, dat niet. Maar behalve... Ja, Kijk, als je 9 maanden lang maar 3 uur per nacht slaapt, maximaal.
0: Ja, dat is ook niet goed, hè?
1: Dan lig je niet echt in bed. En nu lig ik 10 uur in bed. En dan merk ik 's morgens van, oeh, mijn rug, die heeft wel even moeilijk.
0: Nou, ik heb dat dus ook. Maar bij mij zit hij weer, ik wil van de week gaan snoeien. Maar ik moet echt oppassen, want dan schiet het er zo weer in.
1: Ja. Nou, we gaan er even een nummer van jou in schieten.
0: Ja, 90 jaren.

0: Uit 2017 hoor, deze plaat. Maar dat is Slow Dive, dat groepje is, is een beetje opgekomen begin jaren 90.
1: Ik vond het een sfeervol plaatje.
0: Ja, te midden van alle incompetentie uit de regio is dit toch wel eventjes wel lekker, hè?
1: Goed, eens even kijken. Dan gaan wij naar raadslid Dick ten Braak uit Ermelo wil de Nacht van de Pauw een vervolg geven. En hij is van het CDA. Hij vindt dat het een jaarlijks terugkerend dorpsfeest moet worden. Het evenement is de opening van het culturele seizoen in Ermelo. Dus tijdens de raadsvergadering deelde het raadslid de complimenten uit aan de organisatoren. Het is volgens hem een waardevolle en sfeervolle start van het culturele seizoen. En verdient een vervolg. Nou, dan zal daar binnenkort wel over besloten worden. En dat horen wij dan vanzelf. Dan eens even kijken. De Regio Harmonie. Op zaterdag 17 oktober is het zover. De Regio Harmonie organiseert de Klarinetten in Verbinding Play-in. Ruim 70 klarinettisten uit het hele land repeteren de hele dag samen en geven om 4 uur een sprankelend eindconcert. Op de lessenaar staan onder andere Second Suit in F van Gustav Holst en Amazon van Ronald Doornbos. De play-in staat onder leiding van Romano Mediati, een gedreven enthousiaste muzikus en dirigent. Het eindconcertje begint om 4 uur en is vrij toegankelijk. Je bent van harte welkom om het eindresultaat te komen beluisteren in ons muziekgebouw aan de Deventerweg 42 in Harderwijk. Meer informatie over de Regio Harmonie is te vinden op Facebook, Instagram of via www.regioharmonie.nl. www.regioharmonie.nl. Nou, dan...
0: Wou je deze ook nog doen of...
1: Nou,
0: dit gewaagde
1: laten we
0: bericht.
1: Eerst maar even een muziekje.
0: Een muziekje.
1: Doen. Ja, en dat, die komt ook van jou.
0: Ja, laten we die maar opdragen aan Minta. Het Zweedse,
1: Minta,
0: ja,
1: oké. Okay. Speciaal
0: snoepje.
1: Voor Minta. Smeerde brood, de Zweedse flikker.

0: Santa uit Zweden. Ja, die is ook weer aan het, gewoon weer aan het werk, Bas.
1: Ja, in Stockholm. Met Filou, we hebben op de achtergrond. Verstaat er helemaal niks van. Af en toe denk ze, hey, hoor ik daar nou mijn naam? En dat was het dan. Hè.
0: Dat is het leuke aan Nederlands, hè? Ja, klein taaltje.
1: Ja.
0: Maar oh, zo mooi.
1: Ja, zo geweldig ook. Het is alleen jammer dat het bijna niet meer gesproken wordt. Hè?
0: Nee, het is aan het uitsterven. Oh, ja. Nog eventjes, als de Russen komen is het voorbij, joh.
1: Oh. Ja, Ermelo wil wolven met afwijkend gedrag weer schuw maken.
0: Nou.
1: En dat is €10.000 voor luchtdrukwapens om wolven af te schrikken.
0: Doe maar.
1: Met die luchtdrukwapens waarmee wolven met afwijkend gedrag kunnen worden afgeschrikt. Het geld is bedoeld voor maatregelen op de Noord-Veluwe, waar meldingen zijn van wolven die weinig schuw reageren op mensen en voertuigen. En dan denk je luchtdrukwapen, maar dan raak je ze wel of zo?
0: Ja, het zijn toch wel buksen, denk ik. Als je ja. Luchtdruk is buks. Dus niet, dat is geen airsoft, geloof ik. Maar nou ja, luchtdruk, ja, lekker ouderwets, hè?
1: Ja.
0: Ik dacht, ze stuurden de drones op af met een praatje van... Beste Wolf, wilt u misschien uzelf vandaag van de Veluwe verwijderen? Want mensen zijn ontzettend bang geworden en willen rustig met de hond rondlopen.
1: Ja.
0: Maar nee hoor, het is meteen weer... Op z'n Ermeloos.
1: Huh? Ja. Dan kunnen we u misschien 3 biggetjes aanbieden. Dat zou ik wel leuk vinden.
0: Hebben ze wat te eten, ja. Ja, ja mensen zijn zo bang, joh, voor die paar wolven. En ik bedoel, mensen kunnen beter bang zijn voor, voor zichzelf. Huh? Voor de mens.
1: Ja, want als er iets gevaarlijk is, is het de mens wel.
0: Onze soort hoort hier niet thuis op de Veluwe.
1: €10.000 in ieder geval voor luchtdrukwapens om wolven af te schrikken. En dan ultralopen als sponsoractie voor ons droomhuis. Danny Lambert en zijn vrouw Jeannette hebben 3 zoons. De middelste Bjorn heeft het syndroom van Down. Bjorn heeft begeleiding en zorg genomen. Samen met nog 2 stellen zijn ze 5 jaar geleden het ouderinitiatief Ons Droomhuis begonnen. Een woonvorm voor jongeren met een beperking die qua beleefwereld bij elkaar passen. En er wordt een loop voor de sponsoring gedaan. Een heel interview en achterliggende zaken. Wil je daar meer over weten, even naar ermeloosezaken.nl. Ermeloze Zaken en dan ultralopen als sponsoractie. Onze Droomhuis, dan moet je het in principe kunnen vinden. Nou, ik geloof, met nagaan landelijk is er niks veranderd. We hebben de bovenaan...
0: Nee, geen updates gezien.
1: Helemaal niks, alleen maar storing.
0: Het gaat de goede kant op in de wereld, Bas.
1: Ja.
0: Geen drama's meer.
1: Nee, helemaal
0: geen
1: niks.
0: Explosies bij kappers.
1: Geen narigheid.
0: Maar ja, wie is die Gustav in de WhatsApp-bak, joh?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Ja. Aanstaande woensdag hebben we hier de Ossenmarkt. En toen kreeg ik gisteravond van Gustav. Die heeft jaren geleden hier samen met Gladys Bakker het programma Ahoy gedaan. En dat ging over zeemansliederen, shanties en zo. En die zitten nog steeds allebei bij het shantykoor De Kajuitzangers. En die stuurde me een berichtje van, ik heb een nummertje gemaakt. En toen dacht ik, ja, ik hoef niet alle privé dingen te weten hoor.
0: Nee.
1: Maar hij bedoelde dus een muzieknummertje.
0: Kijk.
1: Over de Ossenmarkt. En ik heb hem nog niet gehoord, dus we worden allebei verrast nu.
0: Voor de leeuw gegooid.

0: typisch AI, hè?
1: Ja, wel een beetje. En,
0: maar daar gaat het niet om. Het gaat om het idee.
1: Leuk hoor, de Ossenmarkt. Lekker lokaal plaatje. En een woord, een mensenwoord, was toen nog heel wat waard, hoorde ik. Spot on, hè? Dat weten we inmiddels.
0: Ja, woorden zijn tegenwoordig niks meer waard. Nee. Dus wat dat betreft wel... En Mirjam zegt ook wel grappen van Gustav, maar is vast met AI gemaakt. Maar wel leuk, ja, inderdaad. Ja.
1: Mirjam, hou je ook niet meer voor de gek?
0: Nee.
1: Maar ik vind het op zich... Ik heb zwaardere AI-plaatjes gehoord. Ik zat nog te denken, is dit... Ja, ik denk het wel, hoor, maar...
0: Je merkt het op een gegeven moment hoe zinnen afgemaakt worden... en hoe textueel het een en ander... En textueel kun je natuurlijk beïnvloeden. Maar
1: vrees het ergste. Boeien, zegt hij. Ja, boeien. Inderdaad. Ja. Zo zeggen ze dat in Putten. Op naar die koeien met... Boeien, op naar de koeien.
0: Ja, en dan René, die zegt... Ik vind Larry Koek om een hele berg geld over de balk te slingeren... voor een luchtbukpistolen. Laat ze liever gewoon alle wolven afschieten. Want dat is gewoon niks. En, dus ik vraag aan René... Hoe vaak heb je een confrontatie met een wolf gehad? Ja. Ja, nooit. Maar ik vind gewoon... ze kunnen beter de wolven afschieten... dan dat ze vanaf... dan zijn we er vanaf, want het is zonde om geld... over de balk te slingeren. Voor zoiets als luchtbuksen, maar dat is mijn mening.
1: Ah, zo netjes, maar René... Ja. Je
0: kunt je er ook niet druk om maken, René. Ja, dat is volledig gratis, kost helemaal niks.
1: Dat zegt Bas ook wekelijks tegen mij, René. En dat is misschien wel de beste tip van 2026.
0: Ja.
1: Want dat vuurwerk ook, dat zit mij heel hoog. Maar ja, je kunt ook gewoon dop in je oren doen en lekker doorslapen.
0: Ja, joh. Ja,
1: maar die wolven, het zal nog wel even door sudderen. Net zoals AI enzovoort. We zijn er nog niet vanaf.
0: En dat geldt natuurlijk voor Jan en Alleman. Wolven, als je er last van hebt, is het heel vervelend.
1: Ja.
0: En
1: als boer. En ze doen het ook goed, hè? Want wat je zegt, die wolven, dat is geen kattenpis. Die laten er geen gras over groeien. Die worden er wel steeds meer.
0: Ja.
1: En dan op een gegeven moment is de grens, denk ik, toch wel bereikt.
0: Het lijkt de mens wel, hè? Het worden er steeds meer. Dat kan nog uitwassen tot 8 miljard dan zelfs. Dus wat dat betreft,
1: de toekomst ziet er rooskleurig uit.
0: Ja.
1: Voor de mensen en voor de wolf. Ja.
0: Ja.
1: Als de Russen hier eenmaal zijn, dan krijgen we allemaal 's ochtends een flesje vodka. En dan drink je alles maar weg.
0: We gaan naar de Allman Brothers Band. En die hebben Jessica gemaakt. En dat wordt altijd gebruikt bij dat autoprogramma.
1: In Engeland.
0: Ja, in Engeland. Hoe heet dat programma ook alweer? Ik weet het niet meer. Maar,
1: drie boys. Dit is een hele andere.
0: Dit is een hele andere. Kom van jouw lijst.
1: Rambling Man.

0: heet het Top Gear.
1: Ja, dat was die, hè?
0: Ja, dat was hem. En dan het nummer Jessica, dat van dezelfde band als dit. De Allman Brothers Band. Lekker gitaarbandje.
1: Jeremy Clarkson heette die gozer, ja. Maar bestaat niet meer. Ja, nog wel, maar een beetje achter een betaalmuur zit het nu, geloof ik.
0: Ja,
1: een
0: hoop gesteg geloof ik geweest. Ja, etter, jongen. Als het eenmaal ettert, dan weet je het wel, hè.
1: Ja, aflopende zaak.
0: Ja, goed, we hebben nog een aantal nummers. En we hadden net gezegd, er is geen verandering. En jawel hoor,
1: komt er wat
0: België
1: binnen?
0: Gaat staken vanwege de bezuinigingen.
1: Ja, nou. In Nederland ook, hè? Maar Nederland, een andere soort. Wat gaan ze in Nederland ook weer doen?
0: Woensdag gaan een aantal bussen niet rijden.
1: Oh, bussen, ja. Meer een
0: aantal bussen, ja. Nou ja,
1: België is groter.
0: Ja, België gaat... België, ja, wat gaat er precies staken in België? Vakbonden weer tegen het beleid van de regering. Er wordt gestaken op scholen, in het OV en bij afvalophalers.
1: Oh
0: ja, dat gaat lekker stinken. Huh? Ook medewerkers van Omroep VRT leggen het werk neer. Ja, ook geen tv
1: geen
0: meer.
1: Geen tv.
0: Oh, mooi man.
1: Saaie boel daar dan.
0: Ja, hè? Joh, dat is... nou, er gaat van alles gebeuren daar. En minder treinen en...
1: De regering De Wever kan aan de bak.
0: Ja.
1: Ze kunnen de geldpers het beste aanzetten. Een beetje geld bijdrukken en dan is iedereen weer tevreden.
0: Man,
1: gedoe, ja, in Nederland. Ik bedoel, dat is ernstiger dan wat er in Nederland kan gaan gebeuren.
0: Ja.
1: Maar goed, ja.
0: Ja, het loopt wel.
1: Wij ronden de laatste plaatjes af. Want
0: we
1: gaan ook naar het einde toe.
0: Ja. Dan kunnen wij onze activiteit ook staken.
1: Ja.

0: Tempted. Ja, en waar ben jij toe getempt vanmiddag?
1: Vanmiddag, ja. Er staat weer behoorlijk wat op stapel. Ik heb nog wat van die luikjes ontvangen hier in Putten. Ze hadden weer die luikjesactie. Weet je wat het is?
0: Nee.
1: Dan krijg je, als je wat koopt bij een winkel, krijg je papiertjes, een luikje, een soort kartonnetjes. Ja. En die kun je dan open doen en dan krijg je 20% korting op een jas. Of diverse winkels doen eraan mee. En ik wil zo meteen even met mijn luikjes, met mijn gescoorde luikjes, wil ik naar een jassenwinkel. Misschien even een jas scoren. 20% korting, dus is niet mis.
0: Nee.
1: En ik had ook bij een bouwzaak heb ik ook nog 20% korting. Dat is wel leuk. Je kon ook hele grote prijzen winnen, maar weet je wel, er zitten er maar een paar van tussen. Maar dat hebben ze geloof ik jaarlijks hier specifiek Putten, luikjesactie.
0: Ik heb er nog nooit van gehoord, maar ja, dan kom ik ook nooit in de winkels.
1: Nee, jij bent geen shopper, hè? Je doet je shoppen. Ik denk dat jouw ega dat wel weet. Maar ik viel er toevallig ook, omdat ik toevallig 3 weken geleden of zo ergens hier wat kocht, had ik 2 luikjes. Tot eind oktober geldig. Maar normaal koop ik mijn jassen, of de laatste tijd koop ik mijn jassen helemaal in Oene daar ergens. Er zit zo'n grote winkel. Maar ja, ik bedoel, Putten is dichterbij dan Oene. Dus ik ga hier maar even kijken.
0: Hoezo koop jij je jassen dan in Oene?
1: Ja, want daar zit nu een hele grote winkel. Een enorme midden in the middle of nowhere.
0: Je mijt altijd alles wat groot en massaal is. En maar voor jassen.
1: Ik let wel op de prijs. Daar hebben ze gewoon alles. Ze hebben gewoon 20 soorten merken. Okay. En dat doe ik ook pas 2 jaar hoor. Want daarvoor deed ik netjes in Ermelo. Maar in Ermelo sluit alles en wordt alles opgeblazen. Dus ja, dan moet je ergens anders heen. Hè? Weet je wel? Harderwijk mogen wij ook niet meer komen. Zijn we niet meer gewenst. Dus ja, weet je wel. Dan kom je bij Oene uit.
0: Ja. Dan.
1: Een groene Oen in Oene.
0: Een duidelijk verhaal.
1: Waar haal jij je spullen dan?
0: Het is wel heel grappig. Dan spreek je 2 dames. Waarbij je zegt, ik ben 25 kilo afgevallen. Hebben dan zoiets van, dan mag je lekker gaan winkelen.
1: Mag je opeens gaan winkelen?
0: Daar denken ze dan aan. Hè? Dus, dames, ja. Ik denk er helemaal niet aan. Dus ik denk dat ik dat uitbesteed.
1: Oh.
0: Eerst maar eens even kijken wat er allemaal weg moet.
1: Precies.
0: Of dat wel zo handig is. Want ja, het is in 7 maanden of 8 maanden is het op een gezonde manier verlopen schijnbaar. Oh. Dus ik denk dat ik niet bang hoef te zijn dat het erbij komt. Maar ja. Ik heb ook natuurlijk, ik vind een heleboel genieten. Bourgondisch
1: leven.
0: Vind ik best leuk.
1: Dat is jouw ding. Maar jij denkt, ik bedoel, eerst maar eens even kijken of jouw winterjas. Maar je had helemaal geen winterjas, toch?
0: Ik heb 3 winterjassen, maar ik heb ze geen een van alle aan.
1: Nee, dus, dan hoef je ook niet nieuws
0: te doen. Een korte en een lange en een half korte.
1: Er zou er eentje moeten passen. Weet
0: ja,
1: je
0: ze passen allemaal. Maar
1: ik voorzie voor jou niet echt problemen, maar ik heb ook het idee dat jij geen. Bas gaat niet naar Oene en ook niet naar Ermelo en ook niet naar.
0: Vroeger wel. Grote maten moest, dan ging ik naar Mr. Beek en die zat daar ergens in Apeldoorn.
1: Oh ja.
0: Maar dat is tegenwoordig niet meer nodig. En ik heb ook nog, het hoeft er wat mij betreft ook niet uit te zien als het maar lekker zit.
1: Het boeit jou niet en je hebt voldoende in de kledingkast liggen, begrijp ik.
0: Man, daar ligt mijn partij, daar word je van
1: daar moet je je niet laten verleiden, kost alleen maar geld.
0: Ja, precies.
1: We gaan naar mijn laatste.
0: We gaan naar jouw laatste.
1: The Climb van Miley Cyrus.

0: Ja, onze pittige, roodharige Pocket Rocket Smiley Miley.
1: Miley, ja, ze noemt ze niet meer Miley Cyrus, hè? Ze noemt ze nu Miley.
0: Ja, precies, zo gaat het allemaal. Dit is uit haar begintijd, uit de film volgens mij, van Hannah Montana. Nou, dit is inmiddels ook alweer 20 jaar geleden, denk ik. Keek ik verder niet door, maar wel leuk, hè? It's not about the end, it's about the climb.
1: Nou. Dan hebben we dat. Dan krijg ik in één keer weer even een dingetje.
0: Springt er weer een kikker in?
1: Ja, het springt weer een kikker in. Maar we gaan toch afscheid nemen.
0: Ja, het is voorbij, hè? Het is gebeurd voor de maandag.
1: Precies.
0: Plannen zat. En jij ook van... Had jij trouwens nog een beetje een film, leuk film gezien nog? Of een serie? Of is dat allemaal, ligt dat allemaal een beetje plat nu?
1: Nee, dat ligt niet allemaal plat. Ik heb van alles gezien. Ik zag Animals met Ben Affleck heb ik dit weekend voorbij zien komen.
0: Film?
1: Ja, een film. Oh,
0: en, leuk,
1: ja, zo zijn er nog een paar dingen.
0: Maar niet, je werd niet omvergeblazen of zo? Je hebt geen diepe inzichten gekregen voor waarmee je de wereld beter aan kan?
1: Nee.
0: Zo werkt dat niet bij jou?
1: Nee, dan moet ik gewoon even gaan mediteren. Dan, dan werkt dat een beter...
0: Met zo'n belletje erbij, zo. Ting,
1: ting, ting, ka-ching. Maar met Ben Liebrand op de achtergrond gaan wij doen, zeker.
0: Ja, zeker, ja. Nou, iedereen fijne dag, fijne week. Doe je best en hou je taai.
1: Ja, doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar, laat veel weer aanstaan. Dan komen wij elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval is dat morgen vroeg om 7 uur. En jij bent de volgende week weer,
0: ik André. Hoop het.
1: En dan gaan we allemaal meemaken. Goedemorgen!

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog 1 dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: je helpen.
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Drop it.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Arderwijk is een vrouw op de fiets zondag rond 1 uur 's middags gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het incident vond plaats op de hoofdweg. Het ongeval gebeurde bij een fietsoversteekplaats. Een traumahelikopter landde bij Strandhorst in Ermelo om een traumaarts af te zetten. De vrouw is onder begeleiding van de arts naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van haar verwondingen zijn niet bekend. De hoofdweg richting het centrum was tijdelijk afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. De oorzaak van de aanrijding wordt nog onderzocht. De gemeente Ermelo neemt woensdag deel aan een landelijke proef met noodsteunpunten. Tijdens de oefening wordt getest hoe inwoners bij langdurige uitval van stroom, telefonie en internet hulpdiensten kunnen bereiken en informatie over een crisissituatie kunnen krijgen. Voor de proef wordt een noodsteunpunt ingericht in het ontmoetingscentrum Spulderbrink aan de Garderenseweg 205. Inwoners kunnen tussen 5:30 en 7:30 langskomen om een proefmelding te doen of om vragen te stellen. Zo wordt onderzocht of de procedures en communicatie goed functioneren en waar verbeteringen nodig zijn. En tot slot, de gemeente Arderwijk heeft rond Coming Out Day 150 intersexe Progress Pride vlaggen gratis beschikbaar gesteld aan inwoners, ondernemers en organisaties. De actie is bedoeld om aandacht te vragen voor acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQ+ gemeenschap. De uitgifte vond van 5 tot en met 9 oktober plaats in het Huis van de Stad. Die actie leidde tot politieke vragen. Gemeentebelang wil van het college weten waarom voor deze vlag is gekozen, wat de totale kosten zijn en of de gemeente ook andere vlaggen beschikbaar wil stellen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lotomout IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: حلوة أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen, ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je weer luistert. Nou, zoals je weet maken we El Mundo iedere week in een gezellige studio van Veluwe FM in Putten. En we zijn al begonnen met Ingrid met het nummer Tue Futu. Tue Futu, je hebt het beloofd, is een nummer van de Italiaanse danseres en singer-songwriter Ingrid. Het nummer uit 2001 werd een zomerhit in heel Europa. Daar word ik helemaal vrolijk van. Nou, we gaan natuurlijk lekker muziek draaien. We gaan straks praten met singer-songwriter Tessa June uit Horen. En we gaan luisteren een prachtig gedicht van de Harderwijkse dichter, of Hiedense dichter, Marco van den Berg. Laat ik het goed zeggen. En het tweede uur dan gaan we praten met Georges Hortet van de groep Rabaza. En de techniek is weer vertrouwde handen van Linda. Oh ja, en ook nog even belangrijk. Als je wat meer informatie wil hebben, kijk even op mijn site www.abdehaas.nl. En dan gaan wij door naar Frankrijk.

Mat Pokora met Quand Même, hoe dan ook. De Franse singer-songwriter, danser en acteur Mathieu Tota uit Straatsburg is onder zijn artiestennaam Mat Pokora een begrip in Frankrijk. En dan gaan we door naar Horen.

0: Tessa June met Stuurloos. Singer-songwriter Tessa Willems uit Hoorn maakt al een tijdje prachtige Nederlandstalige liedjes onder haar artiestennaam Tessa June. Stuurloos is haar allernieuwste single. Alle reden voor een gesprek met haar. Dag Tessa.
1: Hallo.
0: Hoi, fijn dat je er bent. Hartstikke leuk. Hey, wat een geweldig nummer is dit en zo'n leuke tekst.
1: Nou, wel bedankt. Dank je wel, wat lief.
0: Nou, wat heeft jou geïnspireerd voor die tekst?
1: Wat heeft mij geïnspireerd? Nou, ik had begin dit jaar, of eigenlijk moet ik zeggen eind vorig jaar, had ik een hele toffe clubtour gedaan. Ja. En toen was in januari mijn laatste show in Paradiso.
0: Ja.
1: En toen dacht ik daarna, ja, wat ga ik nu doen? Wat
0: wordt
1: de volgende stap?
0: Ja.
1: En ik wist eigenlijk, ja, het ging ook gewoon verder wel goed. Dus ik merkte dat ik een beetje vastliep in wat wil ik nu? En waar ga ik dan muziek over maken? Ja. En wat gaan we doen allemaal? En daardoor was ik een beetje stuurloos.
0: Ja,
1: en toen opeens kwam dat woord in mij op. En toen dacht ik, dit is ook misschien wel een mooi onderwerp om iets mee te doen.
0: Hartstikke goed, joh. Hey, en heb je dat ook samengemaakt met andere muzikanten? Of doe je het in je eentje?
1: Ja, ik heb samen met Julia Adriana, heet zij, hebben we eigenlijk samen dit liedje geschreven. En toen later heb ik er nog met Okke Punt heb ik het nog een beetje getweet.
0: Ja, dat ken ik wel. Ja.
1: Dus uiteindelijk is het met 3 mensen tot stand gekomen.
0: Hey, en gebruik je dan je eigen studio of heb je dan een aparte studio daarvoor?
1: Ja, meestal ga je eigenlijk bij de producer wel thuis zitten als je het gaat inzingen. Want die hebben vaak gewoon hun eigen apparatuur nodig.
0: Ja, precies.
1: Dus dan is het altijd wel heel fijn als je gewoon die kant op kan en daar lekker aan de slag kan.
0: Ja, het is gewoon een hele mooie opname. Dus.
1: Zeker. Nou, dankjewel.
0: Hey, maar even wat anders. Je komt uit een hele muzikale familie of...
1: Nou ja, wat zal ik ervan zeggen? Mijn vader is wel heel muzikaal. Die maakt gitaar, of die maakt gitaar, die speelt gitaar en die zingt er ook af en toe bij.
0: Ja.
1: En die doet ook nog wel een saxofoon. Dus er was wel altijd muziek bij ons in huis en de radio stond ook echt altijd aan.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat je mijn zus en mijn broertje en mijn moeder liever niet muziek wil horen maken.
0: Dus je hebt talent meer van je vader, begrijp ik.
1: Ja, ik heb het echt van hem en we vinden het ook altijd heel leuk om samen muziek te maken.
0: Oh,
1: dus dat
0: leuk.
1: Is wel echt heel mooi als je zoiets samen kan delen, ja.
0: Ja, want ik lees in jouw bio dat je al op 12-jarige leeftijd begon je eigen nummers te schrijven, hè? Dat is wel heel jong.
1: Nou, ik heb eigenlijk... ik ben wel echt al heel lang inderdaad bezig met schrijven.
0: Ja.
1: Ik heb ook vroeger wel auditie gedaan voor Junior Song Festival en dat soort dingen.
0: Ja,
1: alleen, ik wist gewoon dat eigenlijk nooit echt goed genoeg was. En ik wilde gewoon zingen en op een podium staan. Dus ik was eigenlijk wel heel erg... daarmee bezig met hoe kom ik op een podium.
0: Ja.
1: En uiteindelijk toen dacht ik, misschien moet ik het eens een kans geven om gewoon Nederlandstalige muziek te gaan maken.
0: Ja.
1: En toen ben ik daar mensen eigenlijk bij gaan zoeken. En zodoende is dat eigenlijk weer helemaal naar boven gekomen. En heeft het me gebracht waar ik nu ben.
0: Nou, geweldig. Hey, wat vanwaar jouw keuze voor Nederlandstalig?
1: Ik weet het niet. Ik vind het gewoon heel, heel tof. En ik vind het gewoon het leukste aan muziek maken is om mensen echt te raken en een verhaal te vertellen. En ik heb wel het gevoel dat als je in het Nederlands zingt, dan komt het... Daar kan je niet omheen. Dat komt zo binnen. Mensen weten meteen wat je bedoelt. Je kan daar heel duidelijk je boodschap mee overbrengen. En het stukje van mensen raken, dat lukt in het Nederlands altijd, als mensen gewoon de taal spreken. En in het Engels begrijp je misschien niet altijd meteen wat er bedoeld wordt. Dus... eigenlijk voelde dat als een hele natuurlijke keuze om het in het Nederlands te doen.
0: Ja, nou, ik ben het heel met je eens, hoor. Want was je daarvoor wel Engelstalig bezig of is het vanaf het begin Engelstalig geweest?
1: Ja, ik heb wel eens dingetjes geprobeerd in het Engels. En als ik aan talentenjachten of zo meedeed, dan zong ik ook best wel vaak in het Engels.
0: Ja.
1: Maar toen ik echt serieus met muziek aan de slag ben gegaan, is het eigenlijk wel echt meteen begonnen al in het Nederlands. Dus ik was daar best wel duidelijk... ja, zag ik dat al voor me dat ik dat in het Nederlands wilde.
0: Oké. Nou, je hebt al een keer opgetreden in de Ziggo Dome zelfs, hè?
1: Ja, dat klopt, was in de Business Lounge. Maar het was inderdaad in de Ziggo Dome, maar niet op het grote podium.
0: Het is wel stoer, hoor. Hartstikke leuk. Ja. Hey, ik laat jou even een stukje muziek horen, dat zou je onmiddellijk herkennen. Dus blijf even lekker hangen. Komt-ie aan, heel kort even, hoor.

0: Nou, je hebt het vast onmiddellijk herkend, hè?
1: Ja, ja. Ik had niet heel lang nodig om dit door te hebben, nee.
0: Nee, precies, hè. Bluf. Maar hey, maar dat, ja. dat is jouw wens ook een beetje, hè? Om op te treden op Concert at Sea, hè?
1: Ja, ja, zij Bluf die organiseert inderdaad elk jaar een festival in Zeeland, Concert at Sea. Ja, ik ga eigenlijk al, nou, ik zou bijna zeggen zolang als ik me kan herinneren, maar dat is misschien niet helemaal waar, maar ik wel echt al ruim 10 jaar gaan wij met de familie elk jaar die kant op. Dus ik heb daar hele warme herinneringen aan. En het lijkt me gewoon zo vet om een keertje daar ook als artiest te staan in plaats van als bezoeker. Dus dat is wel iets wat heel hoog op mijn bucketlist staat, ja.
0: Nou, dat gaat vast een keer gebeuren, hè?
1: Ik hoop het echt. Dat lijkt me nou echt, dat lijkt me zo leuk.
0: Hartstikke leuk. Hey, heb jij intussen al een, even kijken, je hebt al een keer een album uitgebracht, dacht ik, hè? Of was het nou een EP?
1: Een EP, ja.
0: Ben je wel van plan om een compleet album uit te brengen in de toekomst?
1: Ja, zeker. Dat lijkt me heel tof om te doen. Alleen, op dit moment, ik ben nu vooral nog heel erg veel bezig met gewoon lekker veel schrijven, lekker muziek maken. Ja, ja. Dat je ook echt een beetje daarop kan focussen. Ja. En dan op een gegeven moment denk ik, als er genoeg mensen ook misschien luisteren naar je muziek, dan lijkt het me wel echt heel tof om ook eens te gaan kijken naar een album. Maar dat voelt het nog te snel om daar iets mee te doen.
0: Snap ik, hoor. Hey, even over het nummer wat we zo meteen gaan draaien. Meisjes lopen sneller. Dat vind ik wel een hele bijzondere tekst. Want vertel eens, hoe kwam je daaraan?
1: Ja, meisjes lopen sneller. Ja, ik, het is eigenlijk gewoon letterlijk zoals het nummer ook vertelt. De situatie die zich voordeed. Dat ik gewoon op straat liep en dat ik me eigenlijk onveilig voelde. Waardoor ik heel snel naar huis ging lopen. Ja, dat je een soort van aan het snel lopen bent. Ja, ja. En toen kwam ook de zin meisjes lopen sneller in me op. En eigenlijk ben ik met die input de studio ingegaan dat ik dacht, hier moet ik gewoon iets mee.
0: Ja, heel goed.
1: En toen is dit liedje tot stand gekomen. En ik merk ook aan de reacties die erop krijg dat er zoveel herkenbaarheid is van andere mensen die zich daar ook heel erg in herkennen. Nou,
0: heel goed dat je dat gedaan hebt, hoor. Er zijn inderdaad heel veel vrouwen die zich onveilig voelen op straat. Dat is toch verschrikkelijk naar eigenlijk dat het zo is. Dus jij geeft er dan een naam aan,
1: Ja,
0: dat is heel goed.
1: Ja, het is toch een lastig onderwerp, maar ik denk wel dat het fijn is om iets te hebben dat je dan toch een gevoel hebt dat verbindt.
0: Ja, precies, inderdaad. Ja, helaas is het zo, maar het is heel goed dat je dat benoemt gewoon. Dat is prima, hoor. Hey, even heel wat anders. Waar kunnen de luisteraars jou binnenkort horen en zien?
1: Ik doe nu mee met Popronde.
0: Ja, heel fijn. Kom je nog aan Harderwijk? Of,
1: Nee, Harderwijk. Doet Harderwijk ook mee?
0: Jazeker, nou en of. Ja, ideaal, hoor.
1: Nee, Harderwijk staat eigenlijk niet op mijn lijstje. De eerstvolgende is Middelburg in Zeeland. Okay. Donderdag.
0: Nee, dus, we zijn 1 november aan de beurt. Dus wie weet.
1: Ja. Nou, wel heel tof. Ja.
0: Of misschien in de buurt of zo.
1: Heel leuk.
0: Ja. Maar ben je nog een beetje in de buurt te horen en te zien? Of van de Veluwe, zeg maar?
1: Ik zit even te denken. Ik heb net een beetje in het Noor, ik denk dat het dichtste bij in de buurt misschien Emmen zal zijn.
0: Dat is nog wel een eindje rijden, maar het is nog te doen.
1: Ja. Ja. Emmen en Hengelo. Ja, en verder is echt alleen maar inderdaad Zeeland. En dan ga ik richting Noord-Holland. Dus ben echt in de buurt van Harderwijk nu niet echt meer. Maar wie weet, hè? Ik bedoel, het lijkt me altijd leuk om een keertje inderdaad bij jullie in de buurt te komen spelen.
0: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Zo te horen heb je een drukke agenda, hè?
1: Ja, nou, die shows van Popronde, dat vult de agenda.
0: Dat is mooi, hè? Ja,
1: snel
0: leuk,
1: op, moet ik zeggen. Ja,
0: ik vind het
1: maar heel leuk.
0: Ik vind het een prachtig fenomeen, hoor. Want dat je dan toch muzikanten die er echt aan zitten te komen, dan kan beluisteren en kan zien.
1: Ja.
0: Dat is prachtig. Heel goed dat je daar meedoet, hoor.
1: Ja, heel leuk dat ze een podium geven.
0: Ja, prima, joh. Hey, wij gaan dus genieten van Meisjes Lopen Sneller. En ik wil jou heel veel succes toewensen. En laten we afspreken als je weer wat nieuws erbij vaart. Welkom in El Mundo.
1: Ja, nou, hartstikke leuk. Dankjewel voor het leuke gesprek.
0: Oké, nou, tot ze horen, zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag Tessa.
1: Doei.
0: Dag.

Tessa June, prachtige tekst. Meisjes lopen sneller. Nog zo'n bijzondere track van Tessa June over het onveilige gevoel dat vrouwen soms op straat ervaren, helaas. En dan gaan we even anders doen. We gaan naar Spanje.

0: Jarabe de Palo met La Flaca de Magere. De Spaanse mestizo-band Jarabe de Palo, houtsap betekent dat, rond frontman Paul Donés zorgde in 2003 voor de zomerhit Bonito. La Flaca is een oudje, de titelsong van hun eerste album uit 1996. En dan gaan wij door naar Haarlem.
1: Dit is Bert Vissers van Bender.
2: El Mundo.
1: Ik wens alle luisteraars veel plezier met het programma
2: El Mundo.
1: Van presentator Ab de Haas.
2: El Mundo.
1: Bij Radio Harderwijk FM.

luisteraars, excuses voor de oude promo. Het is natuurlijk Veluwe FM, geen Harderwijk FM. Bender was dat met Zo Mooi. Trouwe El Mundo luisteraars kennen de Nederlandstalige band Bender uit Haarlem wel. Ze waren enkele jaren geleden nog onze studiogast in El Mundo. En nu staan ze vrijdagavond 13 november gepland in Centrum De Zin in Harderwijk. Zorg dat je erbij bent. Wij gaan door naar Marokko en Algerije.

Aziza Brahim met Gulud. Zangeres Aziza Brahim groeide op in een vluchtelingenkamp voor Sahrawi aan de grens van Marokko en Algerije. Via Cuba vestigde ze zich uiteindelijk in Barcelona en ze maakte heerlijke desert blues. En dan gaan we door naar Amsterdam.

0: like you. Sarah Julia met Use a Friend. Prachtige indie folk van de Amsterdamse zussen Sarah en Julia met akoestische gitaar en tweestemmige harmonieën.
1: Artista de la semana.
0: Nou, in dit programma zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we ons aandacht op de Uruguaanse zanger, componist, muzikant, acteur en arts Jorge Abner Drexler Prada uit Montevideo. Zijn vader was een uit Berlijn naar Zuid-Amerika gevluchte Jood en zijn moeder was een Spaans-Portugese afkomst. Al op 5-jarige leeftijd leerde hij piano spelen. Net als zijn ouders ging hij geneeskunde studeren. Vanaf 1996 startte hij een muzikale carrière. Zijn song Al Otro Lado del Rio werd gebruikt in de beroemde film Motorcycle Diaries. In 2009 werkte hij samen met Shakira. Zijn muziek is een mix van milonga, tango, bossa nova en jazz. 31 maart volgend jaar staat hij gepland in het Concertgebouw in Amsterdam. Nou, wij gaan luisteren naar 2 tracks van zijn nieuwste album Tarasa. We starten met Como Se Ama, gevolgd door Que Será Que Es. Heel veel luisterplezier.

0: George Drexler. We hebben achtervolgens geluisterd naar Como Seama, gevolgd door Kesera KS. En als het goed is hebben we de Harderwijkse en Hierense dichter Marco van den Berg aan de lijn. Dag Marco.
1: Yes,
0: ja, hallo. Je bent er man. Fantastisch.
1: Ik ben er.
0: Nou, de eerste vraag is natuurlijk altijd, wat vond je van deze muziek?
1: Ja, mooi. Ik was blij dat jij me weer zoiets doorstuurde. Iets dat ik nog niet kende. En dan ga je toch een beetje glasduinen.
0: Leuk.
1: Het zit alweer in het najaar, maar ik werd er toch weer vrolijk van.
0: Oh, wat leuk, man. Ik vind het leuk. Je houdt al van muzikale avonturen. Dat vind ik heel mooi.
1: Zeker.
0: Ja, vind ik leuk, man.
1: Ja.

0: Brazilië was. Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. Okay. Sorry, excuses.
1: Ik wou al zeggen, aan mij heb je niks op vakantie, nee, maar
0: nee,
1: in dit
0: nee,
1: geval...
0: Je hebt helemaal gelijk, hoor.
1: Nee, ik mag toch mee.
0: Jazeker. Nou, ik zou zeggen, de microfoon is voor jou.
1: Mooi. Nou, ik heb het inderdaad vertaald. En de titel van mijn gedicht heet dan ook... Hoe heb ik lief? We waren al even onderweg toen ik besefte... dat jij mij niet gelukkig kon maken. Jij kwam van een verstandige plek. Je had er leren wachten. Jezelf geruststellen. Sussende gedachten. En daar was ik met de honger van een 16-jarige... de onverzadigbare... vol verwachtingen, die eerder opliepen dan gingen. Er zijn denkers die zeggen dat ons lichaam ons bedriegt, dat de toekomst zich voortplant door ons wijs te maken dat wij elkaar willen. Er was ook een zanger die zei, doe het vooral heel zacht. Misschien weten mijn handen dingen waar ik nooit over heb nagedacht. Ik dacht dat liefde groot genoeg moest zijn om alles te begrijpen. Ik merk ondertussen dat ik mijn stoel dichter bij de jouwe heb geschoven. Wil je het weten, vraag je, hoe je echt lief hebt? Ja, zeg ik. Vertel.
0: Ah, prachtig man. Hele mooie tekst. Dat heb je fantastisch gedaan, hoor. Heel mooi, ja. Waar kunnen luisteraars deze tekst nog eens even rustig nalezen?
1: Ik zal hem zo even op Facebook zetten.
0: Helemaal fijn, dan ga ik het onmiddellijk delen.
1: Op mijn profiel.
0: Ja, ja, hartstikke goed, dankjewel. Nou, en dan nog een andere vraag. Heb je nog wat poëtische activiteit in het vooruitzicht? De komende periode?
1: Ja, ja, toevallig meteen al heel actueel. Morgenavond in de bibliotheek van Ermelo presenteerde ik een poëzieavond in de bibliotheek.
0: Oh, wat leuk,
1: toegang, joh. Mensen kunnen daar naartoe. Het is een programma samen met de bibliotheek en Cultuurkust georganiseerd.
0: Oh,
1: en daar kunnen mensen zich niet meer voor aanmelden. Want we zitten eigenlijk vol, maar je kan wel komen luisteren.
0: Nou, leuk joh. Goede activiteit, heel mooi.
1: Podium. Ja,
0: prachtig,
1: leuk.
0: Heel leuk man. Geweldig. Nou, ik zou zeggen, heel veel succes alvast.
1: En dankjewel.
0: Nou ja, wij spreken elkaar weer natuurlijk.
1: Oké,
0: en nogmaals bedankt. Tot later. Oké, dag.
1: Bye.
0: En dan gaan we door naar Duitsland.

Dienter Applaus für Bob. Eins für Carmen und ein Insel. Eins für Carmen und ein Insel ist ein Track von het Album Vundrinnen noch Drüsen von der Kultgroep Bob. Ik ben al jaren Fan van de charismatische zanger Wolfgang Niedecken. En dan gaan we het eerste uur besluiten natuurlijk met lekkere reggae van Horace Andy met nummer Skylarking. Horace Hinz is een inmiddels al 75-jarige reggae-zanger uit Kingston, Jamaica, die onder zijn artiestennaam Horace Andy bekend werd. Nou, veel huisplezier en tot zometeen.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je bent blijven luisteren. We zijn 2 uur begonnen met La Oreja de Van Gogh, met het nummer Deseos de Cosas Impossibles. De Spaanse popgroep La Oreja de Van Gogh, het oor van Van Gogh, komen uit San Sebastian. De groep is in 1996 opgericht door een groep studenten uit Spaans Baskenland. Zangeres Amaya Montero is frontvrouw. Ik word er wel vrolijk van. En wij gaan natuurlijk lekker muziek draaien, maar we gaan vooral straks praten met Jorge Ortet van de groep Rabaza uit Rotterdam. Maar voor die tijd gaan we eerst eventjes naar Cabo Verde.

0: Sorry, Tikkie.
1: Nou, verdient applaus voor Tito Paris met Oi Tinta Mil Udiozu. In 2018 gaf de inmiddels 63-jarige Tito Paris, de zoon van Kaapverdi, zoals hij vaak genoemd wordt, een prachtig concert in de nagenoeg uitverkochte grote zaal in de Doelen in Rotterdam. Wat een sfeer. Bijna alle liedjes werden meegezongen door een grote groep Kaapverdianen in de zaal. Deventer-dichter Wibo Kossens heeft zich door zijn muziek laten inspireren. Dat vind je nog terug in ons boek El Mundo Wereldmuziek in Woord en Beeld. En dat leek me wel een leuk lijntje naar Rotterdam.

0: Rabaza met Tinto. Camping in de Rimboe in Ermelo organiseert vaak hele bijzondere concerten. Onlangs zag en hoorde ik daar nog de Kaapverdische Funana groep Rabaza. Ze zorgden voor een feestje op de camping. Alle reden voor een gesprek met frontman en zanger George Hortet. Dag George.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, je bent er hartstikke fijn. Ja, ik heb weer genoten van jullie optreden. Ik had jullie jaren geleden ook al een keer gezien. Dat was een keer in Ede. En ik vond het heel fijn dat jullie weer terug zag in Ermelo. Want ik had eerder gezegd een beetje het idee van, zijn jullie nog wel actief? Maar gelukkig wel, hè?
1: Ja, we zijn zeker actief.
0: Oh, heel fijn. Ja, heel fijn. Ja. Ja, want voor de luisteraars die jullie niet kennen, jullie zijn al jaren bezig, hè?
1: Dat klopt. Wij zijn afkomstig uit Kap Verde, vier broers.
0: Ja,
1: we zijn al vanaf 1999 officieel gestart als Rabaza.
0: Ja, ja.
1: En toen hebben wij ook een album opgenomen, live in een kerk.
0: Ja.
1: En sindsdien zijn we natuurlijk de hele tijd bezig in veel plaatsen geweest en veel albums opgenomen tot de dag van vandaag.
0: Nou, heel fijn. En dit nummer dat komt van het album Per Tu Di Bo. Maar dat is ook al even een tijdje geleden, geloof ik, hè?
1: Per Tu Di Bo was de tweede album. De eerste was live opgenomen in de kerk, zoals ik zei, in 1999. En de tweede was Per Tu Di Bo in 2004.
0: Ja. Ja.
1: En daar komt Tinto vandaan. En bij Per Tu Di Bo zit iets moois ook aan. Dat is een vijfde broer die niet hier in Nederland woont. Dat is Lindo, die woont in Kap Verde.
0: Ja.
1: Hij heeft meegespeeld toen.
0: Oké, dat is ook bijzonder, inderdaad. Ja. Ja. Nou, een andere vraag, waar komt de naam Rabaza vandaan? Waar heeft het mee te maken? Kan je dat vertellen?
1: Rabaza komt uit een bron, waterbron in Kap Verde.
0: Ja. Santiago, hè? Ja.
1: Santiago, ja. Waar wij vandaan komen, de eiland Santiago. En in onze kindertijd moesten wij vaak water gaan halen bij een waterbron, want er is geen water thuis. En daar komt het naam vandaan.
0: Ja.
1: Helaas is dat bron inmiddels droog.
0: Oh, dat is jammer.
1: Dat hebben wij, we hebben daar geen water meer. En wij dachten, wij willen dat ook erg laat geboren door een naam aan te koppelen aan traditionele muziek van Kap Verde.
0: Ja, precies. Prachtig, hè? Heel mooi. Ja. Hey, en ongelooflijk dat jullie dus, met jullie zijn met veel broers, allemaal zo muzikaal talent hebben. Hè? Dat is wel bijzonder. Was de hele familie zo muzikaal bij jullie?
1: Ja, we waren met 11 broers en inmiddels zijn we met 8. 3 helaas overleden. En van de 8 zijn de mannen voornamelijk. De vrouwen die zingen ook. Die waren ook actief met het theater en dergelijke. Maar vooral de mannen. Er zijn 6 van de 8 die maakt muziek.
0: Ja.
1: En daar zijn we trots op. Want het gaat van de oudere broer naar de jongere broer. Tot ik ben de laatste dan. Ik heb allemaal van die anderen mee mogen leren.
0: Oh, prachtig. Heel mooi. Nou, ik ben zelf ook in Santiago geweest. En ik heb ook bijvoorbeeld het standbeeld bekeken van de oprichter van de Funana.
1: Ja,
0: dat ken je waarschijnlijk wel. Ja, precies. Ontzettend leuk. Ja,
1: dat is een mooi beeld.
0: Geweldig. Ja, hartstikke mooi. Dus ik vind het fantastisch dat jullie ook de traditie voortzetten. Ook vanuit Rotterdam. Een prachtige muziekstijl. Zijn er ook andere muziekstijlen die jullie geïnspireerd hebben?
1: Ja, bij Kap Verde is heel rijk qua muziekgenres.
0: Ja,
1: verschillende genres. Nou, van daarna hebben wij net over gehad.
0: Ja.
1: Dat is een van de meeste, heeft het meeste Afrikaanse invloed naast Batuk.
0: Ja.
1: En er zijn andere genres die meer Portugese invloed hebben. Net als Coladeira, die lijkt op een snelle fado. En de Morna, die lijkt op de fado dan van Portugal.
0: Ja.
1: De moorden waren de ons
0: Cesare Evora.
1: Ja,
0: geweldig. Ja. Want ik was laatst, of een tijdje geleden dan op Sphinx, het festival in België. En toen was daar het orkest Cesare Evora, als een soort eerbetoon aan haar. En toen stond ik nog met een mevrouw te praten uit Rotterdam. En die hebben het nog over jullie gehad. Van, hé, hoe is het met Rabaza, weet je wel. Ja, goede band, ik kende jullie ook en zo. Dus.
1: Ah, leuk.
0: Dat was heel leuk, ja, zeker. Ja. Kan je de andere bandleden aan de luisteraars voorstellen? Wie zit er allemaal in?
1: Ja, wij we zijn met 4 broers. Ik ben George Hortet. Ik speel gitaar. Daar zit João Hortet, de zanger.
0: Ja.
1: En zit Angelito Hortet, die speelt accordeon.
0: Ja.
1: To Hortet speelt de basgitaar.
0: Ja.
1: Wij zingen alle 4.
0: Ja.
1: En dan hebben wij Terezinha Fernandes, dus de zangeres.
0: Ja.
1: Daarnaast hebben wij Hans de Lange, ja. Percussionist. Ja. De enige Nederlander, ja. Van origine.
0: Ja, ja, leuk. Ja.
1: Daar zit een Suriname, dat is Mike Chakisson, die speelt drums. En Antonio Herculano, die speelt cabaquinho tegenwoordig.
0: Okay.
1: En hij is bijgekomen, want João, de oudste broer, die heeft helaas wat klachten van zijn hand, waarbij hij de cabaquinho, die heel verfijnd is om te spelen, niet meer kan spelen.
0: Oh,
1: dus hij
0: dat is lastig. Maar, ja.
1: En die andere neemt over.
0: Ja, dat begrijp ik. Dat is lastig. Ja. Hey, ik laat je even een stukje muziek horen, wat je waarschijnlijk onmiddellijk zal herkennen. Dus blijf even lekker hangen. Dus heel kort even, hoor. Komt-ie aan.
1: Wel.
0: Ja.

0: waarschijnlijk heb je dat dan herkend.
1: Ik heb het maar herkend, ik zoek daar een naam, maar...
0: Orkestro Baobab.
1: Baobab.
0: Want dan zouden jullie, want jullie zouden daarmee gaan samenspelen, dacht ik, hè?
1: Klopt.
0: Ik weet niet, volgens mij ging dat niet door of op de een of andere manier, maar klopt dat?
1: Nee, het ging niet door, want uiteindelijk de technische installatie er waren niet voor alle twee de bands op dat moment voldoende. Oh. Dus op het laatste moment is er besloten om daarbij niet te spelen. Wat wij trouwens heel jammer hebben.
0: Nou, dat kan me voorstellen, zeg, want dat was toch een hartstikke goede combinatie eigenlijk. Geweldig.
1: Ja, ik heb, verschrikkelijk goede band.
0: Ja, ik heb Orkestro Baobab live gezien een paar keer. Geweldig, gewoon hartstikke goed. Ja, hele goede band. Dus dat, ik vond het heel leuk dat jullie dan ook daarmee zouden gaan samenwerken. Maar goed, ja, misschien gaat het nog een keer gebeuren. Je weet maar nooit.
1: Dat hopen we van wel.
0: Even een hele andere vraag. Staat er weer een nieuw album op stapel van jullie?
1: Ja, we zijn heel druk bezig met het nieuwe album. Dus ja. wij hebben nou de nieuwe album zelf 11 nummers, bestaan daaruit 11 nummers.
0: Ja.
1: We verwachten in het voorjaar van 2027 uit te brengen. Oh. We zijn al heel ver gevorderd in de opnames. Elk weekend door de week zijn we het opnemen, laatste zaterdag nog. Dus er komt nieuwe werk aan.
0: Oh, heel
1: mooie
0: fijn.
1: Nummers.
0: Nou, tegen die tijd moet je me zeker even contact opnemen. Dan gaan we er aan het aan besteden.
1: Oké.
0: Nou, we gaan zo meteen luisteren naar nog een ander nummer horen van Petru Di Bo. Maar voor die tijd, waar kunnen luisteraars jullie binnenkort weer horen en zien?
1: Wij zijn op dit moment, hebben wij helaas geen concert op staan. We zijn heel druk bezig nogmaals met het
0: opname.
1: Dus daar zetten we alle energie in.
0: Ja.
1: Maar voor de mensen die de tussentijd ons willen beluisteren, al de liedjes van ons die staan op Spotify, die staan op YouTube-kanaal van Rabassa zelf en via al social media, dan zijn we te vinden.
0: En jullie hebben ook een eigen site, dacht ik toch? Hè? Of,
1: we hebben een eigen site, www.rabassa.nl en we hebben ook een eigen YouTube-kanaal.
0: Heel goed. Nou, nog even, we gaan zo meteen draaien. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Jorginho Cabral, zeg ik dat goed?
1: Jorginho Cabral.
0: Ah, gelukkig. Ja. Oké. Okay. Dat is ook een nummer van Petru Di Bo. Hoe ontstaat zo'n nummer? Ik bedoel, wie schrijft de tekst en wie zorgt voor de melodielijn? Doen jullie het allemaal samen of zo? Of hoe gaat het?
1: Wij schrijven, laten we zeggen, 95% van de nummers voor de nieuwe cd's. Trouwens, dat zijn helemaal nummers van ons.
0: Ja.
1: In de eerdere opgenomen cd's hebben wij steeds één of twee oude nummers van bekende Catalaanse muziek hebben wij opgenomen.
0: Ja.
1: En Jorginho Cabral is trouwens één van, is niet van ons. Het is een oude muziek van Tubarões, een van de bekendste bands van Capoeira. En wij hebben, het was een snelle versie, een uptempo versie, wij hebben langzamer versie van gemaakt en andere jasje.
0: Op die manier, dus het is een bestaand nummer dus. Oh, dat wist ik niet.
1: Ja,
0: inderdaad. Ja. Ik heb voor jullie nog even Tito Paris gedraaid. Hebben jullie met hem wel eens samengewerkt?
1: Tito Paris, wij hebben wel in hetzelfde programma gestaan, maar niet samengewerkt. Maar een geweldig, bijzonder muzikant.
0: Super, ik heb hem ook gezien. Ik vond hem geweldig. Hartstikke goed. Nou, we gaan genieten van jullie muziek. En laten we afspreken dat, nogmaals, als het nieuwe album eraan komt, dan geef een seintje. Gaan we er zeker aandacht aan besteden.
1: Super, hartelijk dank.
0: Oké, graag gedaan. En tot horens.
1: Tot horens.
0: Oké, dag.

Rabazam, Jonzinho Cabral. Jonzinho Cabral is een track van het album, ook weer van Alberto Di Bo van Rabazam uit 2004. Weer een zwingende mix van Morna Corledera en Funana. Heerlijke muziek. En dan blijven we nog even in Cabo Verde.

Lura met Narina. Lura is geboren in Lissabon uit Kaapverdiaanse ouders. Haar muziek is een mix van morna, funana, coladera en batuk. Het merendeel van haar songs is doordrenkt van nostalgie en melancholie. Ik zag haar onlangs nog, dat vertel ik ook nog even in het gesprek met George, als lid van het Cesare Evora Orchestra tijdens het Festival Sphinx in België. Heerlijke muziek. En dan gaan wij heel wat anders doen. We gaan door naar Londen en Gambia.

0: prachtig. Sona Joberte Messiah. De 42-jarige zangeres, componist en chora-speler Sona Joberte uit Londen met Gambiaanse roots maakt met haar warme stem prachtige muziek. Ik zag en hoorde haar enkele zomers geleden al tijdens het Afrika Festival in Hetme. En dan gaan we helemaal anders doen. We gaan naar Groningen.
1: Mooi. Ik ben Jan Henk de Groot en ook in Grun luisteren we naar El Mundo met Ab de Haas.

Jan Heijn de Groot natuurlijk met Zin aan. De trouwe Elmoenenluisteraars kennen mijn voorliefde voor de Grunninger troubadour Jan Heijn de Groot. Hij trad al een paar keer op voor een enthousiast publiek in Centrum De Zin in Harderwijk. En vrijdagavond 18 december staat hij op vele verzoek opnieuw gepland in Centrum De Zin in Harderwijk. En, dat is, het is een heel vrolijk liedje, maar toch moet ik heel erg denken aan mijn goede vriend Hendrik Jan uit Groningen, die helaas vandaag overleden is. Echte Grunninger was dat. En dan gaan wij door naar Brazilië.

Sensazione met Meo Ebano. Inmiddels al 78-jarige Braziliaanse samba-zangeres en muzikante Alcione Dias Nazareth maakt onder haar artiestennaam Alcione al jaren swingende samba. En dan gaan wij door naar Finland.

0: Indica met Hamara, de Finse symfonische rockband. Indica is de muziekkeuze van Linda. Linda, vertel eens.
1: Ja, ze zijn helaas al een aantal jaar niet meer actief, maar ze maakten toen van die hele mooie, beetje spookachtige, ja, filmische indie rock pop gebeuren.
0: Jammer dat ze niet meer actief zijn.
1: Dan. Oh, vind ik zo jammer, ja. Want hun laatste album was meer, ja, sugar pop-achtige dingen, maar ze maakten toen zulke moody-achtige dingen en het had een sfeer en die mis ik zo. En haar stem is zo apart en echt, het is wat spookachtig.
0: En het is een complete vrouwenband dus, hè?
1: Complete vrouwenband, ja.
0: Hebben ze zijn helemaal gestopt of zo? Of?
1: Nou, het is een beetje verloren gegaan, zeg maar, in de COVID-tijd.
0: Oh.
1: Toen raakten ze op inactief. Oh. En ze zaten wel telkens van, ja, misschien dat, of nee, we zijn wel van plan om dingen weer te doen. Maar het kwam er gewoon niet van. Oh. Gewoon, het is radio stilte sindsdien.
0: Oh.
1: Echt jammer.
0: Nou, jammer, maar in ieder geval een prachtig nummer. Hartstikke dankjewel.
1: Bedankt.
0: Wij gaan door naar Turkije.

Baba Zulay met professor, met Özgür Ruh. 23 oktober staat de Turkse psychedelische rockband Baba Zulay gepland in het Burgerweeshuis in Deventer. En dan gaan wij door naar Rio de Janeiro.

Nunes met Morena Jangola. De Braziliaanse samba-zangeres Clara Nunes uit Rio was de helaas in 83 overleden Queen of Samba. Ja, en dan zitten we bijna op met Almoede. De tijd gaat snel. En natuurlijk gaan we dat afsluiten met heerlijke Casaco van Passion. De Nederlandse Surinaamse Kawina-band Passion zorgt, zorgt overal voor uitbundige feestjes. Bobolis is een track van het album The Urban Kawina Concert. Nou, nog heel veel luisterplezier en tot volgende week. Dag.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met Isa. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/Isa.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidsstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De brandweer is zondagavond uitgerukt voor 2 brandmeldingen op de Noordwest-Veluwe. Bij industrieel bedrijf Presswood International aan het Binnenveld in Ermelo werd opgeschaald naar middelbrand. In Putten kwam de brandweer in actie na een melding van het schoorsteenbrand in een woning aan de Oude Nijkerkerweg. Over eventuele gewonden en de omvang van de schade aan de panden zijn geen nadere gegevens bekendgemaakt. De gemeente Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf RVB en een consortium van gebiedsontwikkelaars hebben een intentieverklaring ondertekend voor de verdere ontwikkeling van Oosterwold. De afspraken markeren een nieuwe fase in de planvorming voor de Zeewolde deelgebieden 2B en 2C, waar ruimte is voor maximaal 15.000 woningen. De ambitie is om vanaf 2030 met de woningbouw te beginnen en vervolgens jaarlijks zo'n 1.000 woningen te realiseren. De plannen omvatten niet alleen woningen, maar ook voorzieningen, werkgelegenheid, groen, landbouw en ontmoetingsplekken. En tot slot, In Harderwijk is een vrouw op de fiets zondag rond 1 uur 's middags gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het incident vond plaats op de hoofdweg. Het ongeval gebeurde bij een fietsoversteekplaats. Een traumahelikopter landde bij Strandhorst in Ermelo om een traumaarts af te zetten. De vrouw is onder begeleiding van de arts naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van haar verwondingen zijn niet bekend. De hoofdweg richting het centrum was tijdelijk afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. De oorzaak van de aanrijding wordt nog onderzocht. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: begin met Marianne Ruysenberg en ik ben Bidou, luisteraars. We zijn er weer met het programma Toen. Goeiedag. En we gaan weer een heel uur terug naar Toen.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otelaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt. En de eerste open kadet werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Ketwiesel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: En we zijn er weer bij het programma Toen. Luisteraars, een goede dag. Mijn naam is Ben van der Ham en ik neem u mee terug naar Toen. Uit de tijd dat er nog geen computers waren. Dat Bill, of weet die beste man uit Amerika, met het kuifje Trump, dat het nog een jonge vent was. Uit de tijd dat Rutte nog op de lagere school zat. Die tijd gaan we nog eens kijken. Muziek, auto's en televisieprogramma's van toen. We gaan een stukje auto rijden met de Ford Taunus 17 MP3. Die gemaakt werd tussen 1960 en 1964. En we gaan televisie kijken naar Zorro. Nee, niet Zorro, Floris. Floris bedoel ik, ja. Volgende week gaan we misschien wel naar Zorro kijken. Floris met Rutger Hauer en Jos Bergman. En natuurlijk hebben we het nieuws van jaren geleden. De oprichting van de christelijke werkliedenvereniging Draagbel Kanders Laster te Barneveld. En grote brand in de houtwolffabriek van der Woerd en van der Zwaal aan de Luntersche Weg. De woningnood in Barneveld die was hoog. En nog veel meer nieuws van jaren geleden. Een palingverbod van de kuilvisserij in Harderwijk. Een brand in Putten door de auto's van een transportbedrijf uit Kootwijk en Broek. En Putten heeft ook een overschot. Jawel, ze hebben geld te veel. En de wethouder Lambooi uit Nijkerk, die heeft iets over waakhonden. En in Amsterdam, Hoevelaken, er wordt aan de weg gewerkt. Nog steeds, ja. Allemaal nieuws van jaren geleden. En natuurlijk hebben we die leuke platen erbij. Plaatjes die we vergeten zijn. Ik heb er weer een paar gevonden die ik zelfs vergeten was. Plaatjes die je zo in één keer hoort op de radio of televisie. Denk je, ja, leuk. Ik ken hem nog. En die komen natuurlijk ook weer in het programma Toen terecht. Weet je wat we doen? We gaan beginnen.
2: Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: Higher and Higher. 1977 was het alweer een hitje voor Rita Coolidge. En we gaan terug in de tijd. 100 jaar terug in de tijd. Wat zeg ik? Meer dan 100 jaar terug in de tijd.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: 14 april in het jaar 1914, de oprichting van de christelijke werklieden vereniging draagt elkanders lasten, de Barneveld. Alleen de naam al draagt elkanders lasten. Ja, tegenwoordig is het ieder voor zich. Dit is 1914. Dan een leuk bericht. 13 juli 1918, op een woensdag, heeft de politie op de grens van de gemeente Barneveld in beslag genomen een grote koffer met 1100 eieren en een hoeveelheid bonen en een partij vlees. Het blijkt dat het een en ander afkomstig was van een drietal ongehuwde rijke dames de Barneveld die hun tijd aan de smokkelhandel besteden. Bijna aandoenlijk was het hoe de hoofdsmokkelaarster zich tegen haar vriendin, die zich tijdelijk te Amersfoort bevond, over de vele moeite beklaagde met de woorden: "Hé, foei, wat heb ik het toch warm gehad. Het zweet drijft me van mijn tronie af." Maar afijn, het zoete windje verzacht de arbeid. Vrolijke gestem klonk echter het slot dat luiders volgt: "Zeg, Jet, dat is op zijn minst weer 100 pop aan winst. En dan, dat is juist zo fijn van niemand verdacht te zijn. Je zou dan ook bij gebrek aan een vrijer haast verliefd worden op deze eier." Ja, het is een bericht van bijna 100 jaar geleden. En dat staat in de archieven van Barneveld. Kijk het maar eens na. Als je op de site van de gemeente Barneveld kijkt, er staat heel veel nieuws van toen. 26 januari 1926, een grote brand van de houtwolfabriek van de Woerten van der Zwaai aan de toenmalige Luntersche weg, de Barneveld. De vrijwillige brandweer van Barneveld functioneerde niet naar behoren en werd gereorganiseerd. Dat hield onder andere in dat er een motorsirene op het gemeentehuis werd geplaatst. 29 juni 1941 in de oorlog bij de Barnevelders die anjes droegen, werden deze bloemen door de Duitse politieagenten afgerukt en de mensen waren afgeranseld. En tenslotte juli 1987 een plan om de voormalige openbare lagere school aan de Bouwestraat te Barneveld te verbouwen tot centrum voor jongeren en buitenlandse werknemers. Nieuws van jaren geleden. Je hoort het allemaal terug hier in het programma Toen. Zometeen gaan we een stukje auto rijden, we gaan televisie kijken en we hebben die leuke vergeten plaatjes. Allemaal vergeten. Deze ken je vast wel. Atomic Kitten. En dan maar het Be With You.

0: Voor het warmste nog een keertje op de radio. Barkley, James en Harvest. Een prachtplaat alweer van jaren geleden. En, zo gaan we de archieven een beetje door.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Nou, lopen we de laatste tijd een beetje de zeur over het klokje nu vooruit of achteruit moet. Dit is een bericht uit 1754. Op 24 augustus besluit het klokje 's morgens om 8 uur in plaats van om 6 uur te laten luiden. Het gaat hier om de toren van Barneveld. 1971, 30 november. Na jaren debatteren, vergaderen en werken is nu alles rond. Dit deelde burgemeester J. Hoekstra mede in verband met de bouw van een nieuw streekziekenhuis. Begin 1972 kan de eerste paal worden geslagen en het ziekenhuis moet in 1974 voltooid zijn. Het gebouw zal naast de ruimte voor de verpleging ook een zusterhuis krijgen voor ongeveer 60 verpleegsters. Nu breken ze de ziekenhuizen weer af. 1977, 21 januari, minister J. Boersma van Sociale Zaken heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan Ermelo en met name aan het Instituut voor Blinden en Slechtziende Zonneheerd. De minister verrichtte daar de officiële opening van Nederlands eerste in Europa enige bedrijfsschool voor blinden en slechtzienden. 1983, de gemeente Putten, dat is op 28 oktober. De gemeente Putten kan met de begroting van 1984 goed voor de dag komen. Men heeft een overschot van 338.300 gulden. Dat zal geheel ten gunste komen van het centrumplan dat woningbouw in het kader van de dorpsvernieuwing mogelijk moet maken. En tenslotte op 14 december in het jaar 2000, wethouder H. Lamboy van de gemeente Nijkerk denkt dat het mogelijk is het bezit van waakhonden in het buitengebied te vrijwaren van belasting. Of het ook zinvol is, weet ik nog niet, want we moeten dan wel een andere bron van inkomsten kunnen aanboren. De Nijkerkse wethouder zei dit naar aanleiding van een vraag van SGP-raadslid G. Blokhuis. Het was het jaar 2000. En tegenwoordig is die burgemeester van Putten. Nieuws en platen, natuurlijk. Ik heb ze klaarstaan, klaar liggen. Heel veel oude deuntjes. Zometeen een heel vergeten plaatje, dat de hele week al een beetje in mijn kop zit. Maar is het King van Years and Years? En dat nummer is nog niet zo oud. 2015. Ja, goed, kan al in toe.

Ja, mevrouw, die was toevallig naar Vita geweest in de Flint vorige week. En laat ik u afgelopen week zaterdag deze plaat horen op 192 TV. En ik deuntje kwam een beetje bekend voor. Het was een heel klein hitje in 1978, maar hij blijft in mijn kop zitten. Kon er niet meer uit. Dus ik draai maar, dan heeft iedereen er last van. We gaan een stukje auto rijden. We gaan altijd een stukje auto rijden in het programma Toen. Dan toeren we een beetje over de Veluwe heen. Een beetje door Putten en door Harderwijk. Over de boulevard, een beetje door de polder van Nijkerk. Een beetje over de Kootwijk en Zand heen. Een beetje scheuren. En vandaag gaan we rijden met de Ford Taunus. De Ford Taunus die gemaakt is tussen 1960 en 1964. En dat was de Ford Taunus 17 MP3. Ik heb hem op Facebook gezet op de pagina Toen. Daar kunt u kijken. Daar staat een hele mooie foto van deze Ford Taunus 17 MP3. 1961 betaalde u toen 7465 gulden. Had je een viercilinder in lijn van 1498 cc, 60 pk. En een topsnelheid van 130 km per uur. 669.731 stuks werden er van deze Fortuners gemaakt. En heeft u hem bewaard. Een €5600 kunt u er zeker voor terugbeuren als dit er nog leuk uitziet. De Fortuners. En natuurlijk... Er zat er een autoradio in. En toen de tijd een hit in Nederland. Deze dame, François Hardy. En tout le gazon et la fille.

shelter for

0: Ook weer zo'n vergeten plaatje. William Pitt, The City Lights. Dat was 1987, een plaat die we op de toenmalige kraad heel veel draaiden. Ja, dan ging je vrijdagavond bij Verhoog, ging je singeltjes kopen. En op zaterdagmiddag ging de lucht in. De goede oude tijd is dat. Een leuke tijd. En vandaar dat we ook een programma hebben wat toen heet. We hebben het nieuws en de platen van toen.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Dan hebben we echt nieuws van toen. Zoals dit bericht van meer dan 100 jaar oud. 22 januari 1917 was op een maandagmiddag ongeveer om 12 uur... werd de brand ontdekt in de windkorenmolen van de gebroeders Knottenbelt in Barneveld. De oorzaak bleek het heetlopen van de as en hoewel zich het ernstig liet aanzien... De vlammen sloegen wel een meter hoog en bereikten bijna de rietenkap. Was het door het flinke optreden van het magazijn en kantoorpersoneel het gevaar spoedig geweken. 1919, de woningnood in de gemeente Barneveld was hoog. De gemeente kocht van Weesheuvel Suite te Barneveld een houten noodwoning aan. Afkomstig uit Amersfoort en destijds bestemd geweest voor de huisvesting van de gevluchte Belgen. En dan broederliefde. 1926 op 9 januari de gruwelijke vechtpartij tussen drie gebroeders Mol, alle bakken de Barneveld, op Nieuwsdag heeft wel een treurig verloop gehad. Gistermiddag is namelijk de middelste in leeftijd, de bijna 26-jarige Jan Mol, welke met een dolkmes een diepe steek in de zijde was toegebracht, overleden. Voorts ligt de oudste broer, de ruim 30-jarige Renger Mol, die door zijn twee jongere broers met een knuppel en een bakkerschotel zo hoog ernstig was mishandeld, nog met hoge wondkoortsen te bed, terwijl de jongste broer, de 23-jarige Cornelis Mol, nog steeds de gevolgen van zijn afgesneden handspieren ondervindt. 1926, ja. 1959, veel bomen langs de oude straatweg door Voorthuizen worden gekapt. En alleen de Wilhelminalinde aan de Hoofdstraat die werd gespaard. En tenslotte 1975 op 27 maart de opening van het jongerencentrum De Schout in de voormalige school met de Bijbel aan de Schoutenstraat in Barneveld. Het is allemaal nieuws van toen. Dit zijn de platen van toen.
2: Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: Joyce. En ja, Dr. Love was een andere grote hit van ze. Dit is niet echt een hit geweest, maar ik kwam er tegen. Ik denk, weet je wat, het gaat gewoon de zender op. Toch?
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Het zijn allemaal platen van toen.

grote strop geweest. Toen men in Den Haag heeft besloten voor de sportvisserij en niet voor de beroepsvisserij. Het was een verkeerd besluit geweest. Ik vind dat de regering alsnog voor de beroepsvissers moet kiezen. Dat zegt de heer Klaas Kok, een van de broers die de palingrokerij beheert. Als rokers hebben we tegenwoordig veel met de vissers te maken. En op de afslag kopen wij de paling van hen. Helaas tegenwoordig minder dan vroeger, zegt Kok. En dan tenslotte 1972 op 10 juli. Amsterdam-Hoevelaken. Tegenwoordig staat het vol met auto's. Op het hele traject worden de wegwerkzaamheden uitgevoerd om de weg om te bouwen tot een volwaardige autosnelweg. Met uitzondering van de trajecten naar de Krailo en Barend-Bunschoten zijn voor elke rijrichting 2 rijstroken beschikbaar. Op verschillende plaatsen zijn snelheidsbeperkingen of inhaalverboden ingesteld. Het was 1972. Over een paar jaar gaat het weer op de schop. Ja, de A1. Het zal ooit een keer een mooie snelweg worden. Maar voorlopig nog niet. Muziek uit die tijd. Chicago. Hier is Graham Nash met de

Chicago. En dan is het tijd voor de televisie. Nou, we doen het altijd in het programma. Gaan we even kijken wat er toen op tv was. Hij zegt mezelf, tenminste de 50-plus generatie. Vroeger was de televisie toch veel leuker dan tegenwoordig met al die zenders. Weet je, we vroeger naar keken, naar Floris. Floris, kent u het nog? Met in de hoofdrollen Rutger Hauer als Floris en Jos Bergman als Cinderella. Floris van Rozemond is een soort Nederlandse Robin Hood in deze populaire tv-serie. Na de dood van zijn vader en zijn twee oudere broers erft Floris het riddergoed Rozemond. Na lange omzwervingen door het verre oosten keert hij terug naar zijn geboorteland samen met zijn vriend Cinderella, een Indische fakir die hem zo'n reis heeft ontmoet. Deze Cinderella beschikt over geheimzinnige krachten. De thuiskomst verneemt Floris dat zijn erfgoed in prooi is gevallen aan de veroveringszucht van Karel van Gelre en deze zijn kasteel een tolhuis heeft gemaakt. Floris en Cinderella zoeken een toevlucht bij Wolter, heer van Oldenstein. Samen met de Bourgondiërs hoopt Floris zijn eigendom te heroveren van Karel van Gelre.

0: Weet u het nog? In de jaren 70. Er waren zelfs stripboeken van uitgegeven. Volgens mij moeten ze er ergens hebben liggen. Kijk, kijken bij mijn moeder op zolder. Floris van Egmond. Of van Egmond, van Rosemond. Daar keken we naar. Ik zal hem op Facebook zetten. Een mooie foto van Rutger Hauer en Jos Bergman. Floris het Sindela. Op de Facebookpagina van toen kunt u het allemaal terugvinden. Er staat ook de eerste plaat, een mooi hoesje van Ich bin wie du. Van Marianne Rosenberg. En natuurlijk die leuke Fortuynus 17M. Wat mij betreft Ben van der Ham. Dat was het programma toen voor vandaag. We kijken de Floris, reden met die Fortuynus. Hadden de platen van jaren geleden. En ook nog het nieuws van toen. Als laatste de lange uitvoering van de OJ's en I Love Music. Hey, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.
1: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op een handjevol wegen. De meeste files leveren 5 minuten vertraging op. Uitzondering is de A50 van Arnhem naar Os. Daar doe je 10 minuten langer over het stuk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En dat was dan weer de opening van ons uurtje Alf Gates. En ja, uiteraard deze keer ook weer met het nummer van Matthias Rammingzeit, die niet vergeet. Nou, dat willen we allemaal op een bepaalde tijd wel eens eventjes. Maar dat is niet het thema van dit uurtje Alf Gates. Maar we gaan allemaal liedjes draaien die betrekking hebben op de dag. En dat doen we dan met onder andere Dalida, De Kroegendoers, Freddie Quinn, Reinier Cavalier, Helene Fischer, ja, noem ze maar op. Laten we maar gauw beginnen. De muziek voor zichzelf laten spreken. Dalida, daar beginnen we dan mee. Am Tag, als de regen kan.

En dat was dan Dalida met het hele mooie lied Sam Taak als de regen kwam. Ja goed, de ene keer zijn we er heel erg gebrand op dat er regen komt. De andere kant dan denk je maar weer eens van jongens, kon het maar weer eens wat anders worden. Nou goed, wat anders, dat doen we dan samen met de kroegendoers. Fire Taak!

En u hoorde dan de Kroegadoers met het nummer Firetaak. Nee, geen Firetaak, Firetaak. En dan het liefst een feestdag die dan duurt van vrijdagavond tot zondagavond. Wel, we zijn toegekomen aan de Oja Erlebnis. En die doen we ditmaal met Freddy Quinn. Dat was overigens zijn artiestennaam. Zijn eigenlijke naam was Frans Eugen Helmut Manfred Niedel. En hij werd geboren op 27 september 1931 in Wenen. En hij was dus een Oostenrijker die heel veel furore heeft gevierd. Niet alleen in Duitsland, maar ver over de landsgrenzen heen ook. Want hij heeft nog een poosje in Amerika gewoond en daar ook zijn liedjes ten gehoor gebracht. Verder werd hij vele malen onderscheiden in Duitsland met ook voor maatschappelijke inspanningen. Maar ook voor zijn verdiensten op het muzikale vlak. Een vlekje op zijn blazoen. Ja, dat was eigenlijk een geschilletje wat hij had met de Duitse Belastingdienst. Hij had namelijk opgegeven dat hij in Zwitserland woonde. Maar hij verbleef overwegend in Duitsland. En dat deed hij niet zomaar. Nee, dat deed hij gewoonweg omdat in Zwitserland een gematigder belastingcultuur was dan in Duitsland. Enfin, dat hele geintje dat heeft hem een heleboel centen gekost. En een voorwaardelijke veroordeling. Maar ja, goed, daar is hij verder nog weer netjes onderuit gekomen. Ach ja, waarom hij niet en een ander wel? We kennen hem onder andere van liederen zoals die er zijn. Heimwee, La Paloma, 5000 mijlen van zu Haus. Maar ditmaal gaan we luisteren naar een ander mooi liedje. Zo ein Tag. Zo.

Ditmaal in de Ojaarlebnis Freddie Quinn. En ja, natuurlijk kennen we allemaal zijn typische geluid, zijn mooie bronzen stem. Heel veel mooie liedjes. Maar ja, goed, daar blijven we niet bij stilstaan. We hebben alweer een klein kwartiertje van het uurtje afgeknabbeld. Dus we gaan gauw door met de muziek. Rainer Cavalier, eenmaal komt ook voor dich der Tag.

En als u dit liedje hoort, dan denkt u natuurlijk onmiddellijk aan een Nederlandse zanger. Het melodietje heel bekend. En dan, ja, dan komt toch die naam Frans Bauer een keer boven borrelen. Nou, blijven we niet bij stilstaan, Helene Fischer. Onze taak.

En dat was dan Helene Fischer. En ja, op dit moment met haar leeftijd meegenomen. Wat hoogtepunt eigenlijk nog van haar carrière. Geboren in 1984. Viert zij nu nog steeds veel grote successen bij al haar optredens. Onze taak, Helene Fischer. Nou, voor Helene Fischer is het denk ik elke dag onze taak. Dan gaan we naar twee broers, Brunner en Brunner. Du bist der Tag in meiner Nacht.

En dat was dan het Oostenrijkse duo de Broers Brunner und Brunner. En ja, nadat zij dus vele jaren lang samen opgetreden waren als duo, zijn ze op een gegeven ogenblik ieder hun eigen solo carrière begonnen. Alleen ja, goed, op een gegeven ogenblik dan komt er toch nog weer een duetje. En dan is het ja, niet met de broer weer, nee, dan komt hij een aardige dame tegen waarmee je dan weer een paar leuke melodietjes gaat maken. Brunner und Brunner, Oostenrijkse duo. Geen tweelingbroers, nee, ze schelen elkaar 3 jaar. Dan is het tijd voor Draai am Rij.

En dat waren ze dan weer, draai amrai in het uurtje Auf geht's. En dat betekende dus weer twee vocale plaatjes die verbonden werden door een instrumentaaltje. Nou, niet helemaal een instrumentaaltje. Nog wel een klein stukje zang er ook onderdoor. Maar we begonnen het drietal met Ronnie, Wendertag, zu Andy Gate. En daarna was het Ernst Hütter und die Egerländer Musikanten met Ein neuer Tag. En zojuist was het Hauer Carpendeel. Hij zong Der Tag er werd. En dat betekent dus zoiets als ja, het ochtendgloren, de dag breekt aan. Otto Lagerfeld.

En dat was dan Otto Lagerfit met het nummer Es kommt der Tag. En dan zegt u van ja, Otto Lagerfit. Ja, goed. Verder is er ook niet van hem bekend. Dit is een artiestennaam en hij wil daar verder ook niet op ingaan. En tot nog toe is het ook nog niet verder bekendgemaakt. Otto Lagerfit. Hij maakt leuke muziek, vind ik tenminste. Dan gaan we naar Andrea Berg. Der letzte Tag im Paradies.

En dat was dan Andrea Berg. En zij bezong de laatste taak in Paradies. Maar Camillo Velgen, hij heeft er een antwoord op. Irgendwann erwacht een nieuwe taak.

Camillo Velgin, afkomstig uit Luxemburg. Inmiddels is hij niet meer onder ons. Hij is geboren in 1920 en is in 2005 overleden. Irgendwann erwacht ein neuer Tag. Ja, Jannes, en dan komen ze weer. De Kastelroute Spatzen met Der Tag mit Maria.

En dat waren ze dan weer speciaal voor Jannes de Kastelrouter Spatzen. En ja, ook ik ben nog wel een bewonderaar van deze groep. En dan zijn we alweer gekomen aan de laatste vocale bijdrage van dit uurtje Auf Geht's. Ik was blij dat u er weer bij was en dat ik ze allemaal weer voor u op een rijtje zou kunnen zetten. We sluiten dan ook af met een nummer van Nick en Simon. Der Tag, der alles besser mag.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarmee komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op een handjevol wegen. De meeste files leveren 5 minuten vertraging op. Uitzondering is de A50 van Arnhem naar Os. Daar doe je 10 minuten langer over het stuk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft. Zigzag.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land loopt het nu vast op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 10 kilometer. Je hebt 25 minuten vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A12 richting Duitsland tussen Arnhem Noord en Zevenaar een kwartier extra. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen de afrit Maarn en Nijkerk 20 minuten extra. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Automobilisten en andere weggebruikers rond Zeewolde moeten vanaf vandaag rekening houden met verkeershinder door werkzaamheden aan de Spiekweg. De provincie Flevoland werkt aan de vernieuwing van de weg en aan de verbreding van de Gooiseweg, de N305. De maatregelen leiden de komende weken tot afsluitingen, omleidingen en extra reistijd. Tot en met vrijdag 6 november is de Spiekweg afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De afsluiting geldt vanaf de rotonde bij de Gelderseweg tot en met de brug over de Hoge Vaart. Op de Nijkerkerstraat, de N798, tussen Putten en Nijkerk zijn vrijdagmiddag twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeval dat om 3 uur plaatsvond raakten beide voertuigen flink beschadigd. Door de kopstaartbotsing kwamen brokstukken op de rijbaan terecht, waardoor het overige verkeer enige hinder ondervond. Weggebruikers moesten rekening houden met een verstoorde verkeersdoorstroming. Of bij het ongeval gewonden zijn gevallen is niet bekend. Ook over de exacte toedracht van de botsing zijn geen nadere gegevens bekendgemaakt. En tot slot, de gemeente Harderwijk heeft rond Coming Out Day 150 intersexe Progress Pride vlaggen gratis beschikbaar gesteld aan inwoners, ondernemers en organisaties. De actie is bedoeld om aandacht te vragen voor acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQ+ gemeenschap. De uitgifte vond van 5 tot en met 9 oktober plaats in het Huis van de Stad. Die actie leidde tot politieke vragen. Gemeentebelang wil van het college weten waarom voor deze vlag is gekozen, wat de totale kosten zijn en of de gemeente ook andere vlaggen beschikbaar wil stellen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: That's what you want to...
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos in Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkevich, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkevich noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Ben je een kwartier extra kwijt. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. Bijna een kwartier vertraging nog op de A12 naar Duitsland. Tussen Arnhem Noord en Zevenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk heeft rond Coming Out Day 150 intersexe Progress Pride vlaggen gratis beschikbaar gesteld aan inwoners, ondernemers en organisaties. De actie is bedoeld om aandacht te vragen voor acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQ+ gemeenschap. De uitgifte vond van 5 tot en met 9 oktober plaats in het Huis van de Stad. Die actie leidde tot politieke vragen. Gemeentebelang wil van het college weten waarom voor deze vlag is gekozen, wat de totale kosten zijn en of de gemeente ook andere vlaggen beschikbaar wil stellen. Op de Nijkerkerstraat, de N798 tussen Putten en Nijkerk, zijn vrijdagmiddag 2 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeval dat rond 3 uur plaatsvond raakten beide voertuigen flink beschadigd. Door de kopstaartbotsing kwamen brokstukken op de rijbaan terecht, waardoor het overige verkeer enige hinder ondervond. Weggebruikers moesten rekening houden met een verstoorde verkeersdoorstroming. Of bij het ongeval gewonden zijn gevallen is niet bekend. Ook over de exacte toedracht van de botsing zijn geen nadere gegevens bekendgemaakt. En tot slot, de gemeente Ermelo neemt woensdag deel aan een landelijke proef met noodsteunpunten. Tijdens de oefening wordt getest hoe inwoners bij langdurige uitval van stroom, telefonie en internet hulpdiensten kunnen bereiken en informatie over een crisissituatie kunnen krijgen. Voor de proef wordt een noodsteunpunt ingericht in het ontmoetingscentrum Spulderbrink aan de Garderenseweg 205. Inwoners kunnen tussen 5:30 en 7:30 langskomen om een proefmelding te doen of om vragen te stellen. Zo wordt onderzocht of de procedures en communicatie goed functioneren en waar verbeteringen nodig zijn. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
3: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
1: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
1: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Luisteraars, ik heet van harte welkom bij het eerste uur van de Golden Oldies. We begonnen dit uur met Shocking Blue en Never Marry Railroad Man. En deze plaat kwam uit 1970. Wat gaan we natuurlijk voor meer draaien? Natuurlijk, we hebben onze A en B kantje. Dit keer heb ik gekozen voor een single van de Everly Brothers. En natuurlijk nog een plaat van Elvis. En een Nederlandstalige plaat. En in het volgende uur hebben we ook onze drie Golden Oldies. Dit keer zijn het drie platen van George Jones. De volgende plaat die we voor u gaan draaien komt uit 1968 van de Marmalade en Change.

We draaiden de groep Muts met de Cat Crept in en deze plaat bracht ze uit in 1974. We zijn teruggekomen aan de A en B kantje en dit keer heb ik gekozen voor een single van de Everly Brothers, Bird Dog. Het nummer werd geschreven door Boatloo Bryant en het nummer werd opgenomen op 10 juni 1958. Goed, eerst A kantje en dan krijg je van mij zo het B kantje.

En we draaiden dan Devoted to You. En dat was het B-kantje van de single van de Everly Brothers, Bird Dog. En die verscheen trouwens op hun album Everly Brothers. Goed, we gaan verder met een volgende plaat. Die is van de Ivy League, A Girl Like You uit 1965.

In een verstandige versie van de Searchers' Do Da Run Run draaiden wij voor u uit 1963. We gaan verder met Neil Young en Tell Me Why uit 1970.

En dit was een leuk plaatje van Paul McCartney en The Wings en Another Day uit 1971. Voor de plaat van Elvis gaan we terug naar 1954. I don't care if the sun don't shine.

0: Daisy May.
1: In dit was 1958, Floyd Tillman met inderdaad Daisy May. U luistert nog steeds naar de Code Oldies op uw station Veluwe FM. En nu gaan we verder met Geert Cox en Weinig tot Niets uit 1978.
2: Ik kwam in die dancing en zag in de drukte haar staan. Ik danste met haar en we bleven tot uur na middernacht gaan. Ik fluisterde het liefste waaraan ik dacht. En ze zei, ik wou dat jij me naar huis toe bracht.

En dat was dan Smokey met I'll Meet You at Midnight. En deze plaat bracht hij uit in 1976. We gaan een vrolijke plaat draaien van Sonny & Cher. Sing C'est la vie uit 1965.

En we draaiden uit 1964 Marion, Faithfull en Esther's Go By. We gaan een blokje 50's draaien. We beginnen in 1955 met Smiley Lewis en Hear You Knocking.

0: En als laatste plaats draaiden wij Beautiful Children met Mamalou.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
3: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
2: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
4: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
2: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Luisteraars, ik heet u van harte welkom bij het tweede uur van de Golden Oldies. We begonnen dit uur met een leuk plaatje van de T-Set en Linda Linda uit 1979. Wat gaan we nog meer voor u draaien dit uur? Nou, we hebben natuurlijk onze drie Golden Oldies. Die gaan we binnen een half uur voor u draaien. Dit keer zijn het drie platen van George Jones. We hebben nog een blokje Duits voor u klaarstaan straks. Maar eerst gaan we nog voor u draaien Jimi Hendrix en zijn Experience in Hey Jude uit 1967.

nummer is een oudje van The Who en Kids Are Alright uit 1966. We gaan een blokje Duits draaien. Dat doen we dat minstens een beetje in de Griekse stijl eigenlijk. Want we beginnen met Demis Roussos, Adio uit 1974.

Dan sluit het Duitse blokje af in de Griekse stijl, zou je kunnen zeggen, met Vicky Leandros en Rot ist die Liebe uit 1974. We hebben nu voor klaarstaan de Bee Gees, een opname daarvan. Ja, toen waren ze nog een beetje jong, toen waren ze nog niet populair. Zeker niet bekend, denk ik. We gaan een plaat draaien uit 1963, The Battle of the Blue and Grey.

Naar 1965 draaiden wij voor u Peter en Gordon en Don't Pity Me. We gaan nu een plaat draaien uit 1973 van de groep Act One en It Takes Both of Us.

0: Even een leuk plaatje van de groep Arcade. En Sentimental Lisa draaiden wij uit 1971.
1: Het is tijd voor de drie Golden Oldies. Met vandaag...
0: George Jones. George Jones werd geboren op 12 september 1931 in Saratoga als George Glenn Jones. Saratoga ligt trouwens in de staat Texas, of voor alle zekerheid. Hij overleed echter op 26 april 2013 in Nashville. Dat is natuurlijk Tennessee. Ja, hij heeft natuurlijk heel veel muziek gemaakt vanaf de jaren 50 al. Hij heeft in totaal zo'n 150 hits. Met solo en duetten natuurlijk met onder andere Tammy Wynette, zijn vrouw, en Johnny Paycheck. Hij is in 1992 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. In 2010 in Texas in de Country Music Hall of Fame. In 2013, ja, toen had hij nog een optreden gepland, of een tournee eigenlijk, zijn laatste tournee gepland, want daarna wilde hij met pensioen. Echter, dat heeft hij niet gehaald, want hij had bloeddrukproblemen en is toen opgenomen in het ziekenhuis. En daar is hij eigenlijk ook overleden. Goed, ik zei al, hij heeft natuurlijk heel veel muziek gemaakt. Ik heb ook daarom eigenlijk gekozen om uit elke decennia een plaat te gaan draaien. We beginnen in 1957, Don't Stop the Music. We draaien naar 1962, House Without Love. En we gaan sluiten af in 1972, A Day in the Life of a Fool. Veel plezier!

En dit waren dan drie platen van George Jones. En die heeft kunnen luisteren naar Don't Stop the Music, A House Without Love. En we sloten af met A Day in the Life of a Fool. Mocht u suggesties hebben voor een drie Golden Oldies, laat ons dat gerust even weten. Dan kunt u dat het beste even mailen, denk ik. Dat is dan studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. De Nederlandse groep, het Confetti Combo, die maakte in 1969 een nummer. Hip en Mama Hey. Nou, dat was eigenlijk een vertaling. Natuurlijk. En die gaan we nu ook, de originele gaan we nu ook voor draaien. Die is van de Belg Verre Grinjaar en Jamma Jamma Hey.

blijft natuurlijk een vrolijk plaatje. De groep Scaffold was dit met de Lady the Pink uit 1968. We gaan verder met de Eagles. I Can't Tell Why uit 1979.

Nou, 1375 draaiden wij voor u de 10cc en I'm Not In Love. Als uitsmijter gaan wij voor u draaien de Colin Kids en de Rockaway Rock uit 1956.

En Colin Kids was de laatste plaat die we hebben gedraaid vanavond van de Zit er weer op, luisteraars. Ik hoop dat u het leuk gevonden heeft. We hebben het tenminste met heel veel plezier gedaan. U kunt straks nog luisteren naar Ab de Haas. Hij neemt u graag weer mee op zijn wereldreis. En wat ons betreft, voor straks wat rusten. En tot volgende week. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
2: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
1: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
3: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
1: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Ermelo neemt woensdag deel aan een landelijke proef met noodsteunpunten. Tijdens de oefening wordt getest hoe inwoners bij langdurige uitval van stroom, telefonie en internet hulpdiensten kunnen bereiken en informatie over een crisissituatie kunnen krijgen. Voor de proef wordt een noodsteunpunt ingericht in het ontmoetingscentrum Spulderbrink aan de Garderenseweg 205. Inwoners kunnen tussen 5:30 en 7:30 langskomen om een proefmelding te doen of om vragen te stellen. Zo wordt onderzocht of de procedures en communicatie goed functioneren en waar verbeteringen nodig zijn. Op de Nijkerkerstraat, de N798, tussen Putten en Nijkerk zijn vrijdagmiddag 2 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeval dat om 3:00 plaatsvond raakten beide voertuigen flink beschadigd. Door de kopstaartbotsing kwamen brokstukken op de rijbaan terecht, waardoor het overige verkeer enige hinder ondervond. Weggebruikers moesten rekening houden met een verstoorde verkeersdoorstroming. Of bij het ongeval gewonden zijn gevallen is niet bekend. Ook over de exacte toedracht van de botsing zijn geen nadere gegevens bekendgemaakt. En tot slot, de gemeente Harderwijk heeft rond Coming Out Day 150 intersexe Progress Pride vlaggen gratis beschikbaar gesteld aan inwoners, ondernemers en organisaties. De actie is bedoeld om aandacht te vragen voor acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQ+ gemeenschap. De uitgifte vond van 5 tot en met 9 oktober plaats in het Huis van de Stad. Die actie leidde tot politieke vragen. Gemeentebelang wil van het college weten waarom voor deze vlag is gekozen, wat de totale kosten zijn en of de gemeente ook andere vlaggen beschikbaar wil stellen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Zet je radio hard. Want...
7: It's time for the love zone.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
1: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
0: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken, werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na 2 weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Zet je radio hard, want...
5: It's time for the love zone.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep.

0: That's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheid er nou mee, hè? Wat jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarkten...

0: kledingketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn-filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer: opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De gemeente Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf RVB en een consortium van gebiedsontwikkelaars hebben een intentieverklaring ondertekend voor de verdere ontwikkeling van Oosterwold. De afspraken markeren een nieuwe fase in de planvorming voor de Zeewolder deelgebieden 2B en 2C, waar ruimte is voor maximaal 15.000 woningen. De ambitie is om vanaf 2030 met de woningbouw te beginnen en vervolgens jaarlijks zo'n 1000 woningen te realiseren. De plannen omvatten niet alleen woningen, maar ook voorzieningen, werkgelegenheid, groen, landbouw en ontmoetingsplekken. Het nieuwe festival Veluwe Rockt in Ermelo gaat niet door. De organisatie heeft het evenement een week voor de geplande start afgeblazen. Een deel van de geboekte artiesten komt echter alsnog naar Ermelo voor optredens. De organisatie meldt in een persbericht dat het concept op dit moment onvoldoende aanslaat bij het grote publiek. Volgens het team achter Veluwe Rockt is het bezoekersperspectief momenteel onvoldoende om het evenement op een verantwoorde manier te organiseren. Het evenement stond voor komende vrijdag gepland op het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. En tot slot, op de Nijkerkerstraat, de N798 tussen Putten en Nijkerk, zijn vrijdagmiddag twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeval dat rond 3 uur plaatsvond, raakten beide voertuigen flink beschadigd. Door de kopstaartbotsing kwamen brokstukken op de rijbaan terecht, waardoor het overige verkeer enige hinder ondervond. Weggebruikers moesten rekening houden met een verstoorde verkeersdoorstroming. Of bij het ongeval gewonden zijn gevallen is niet bekend. Ook over de exacte toedracht van de botsing zijn geen nadere gegevens bekendgemaakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

stilte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Tränen, die me treffen als een bliksem, met vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van

0: zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro.